0: Goedemorgen. Het zuiden van Spanje is afgelopen nacht getroffen door een vrij krachtige aardbeving. Die had een kracht van minstens 5.0. Het epicentrum lag in de buurt van de stad Granada. Er is voorlopig geen melding van slachtoffers, wel van schade aan daken en gevels. Derde medaille voor ons land op het EK Atletiek in Birmingham. Jana van Lent pakte verrassend brons op de 10 kilometer. En of ze daar blij mee was.
1: Ik denk dat ik ermee ga slapen om het even allemaal te laten bezinken. Maar het betekent zoveel. Ik ben zo blij dat ik eindelijk... Ik heb er zo vaak zo dichtbij gezeten en misschien daarmee ook die emotie. Dat ik het eindelijk echt heb behaald. Dus ik ben zo blij.
0: Het goud ging naar een Italiaanse, het zilver naar een Nederlandse. In het hoogspringen werd Thomas Carmois achtste. Het goud ging daar naar een Italiaan. En Noor Vits start straks aan de tweede dag van de zevenkamp van op de zevende plaats. Een Poolse staat daar aan de leiding. En in ons voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. STVV leek op weg naar zijn eerste overwinning van dit seizoen. Maar Cercle maakte zijn 1-3 achterstand toch nog goed met de 3-3 in de laatste minuut. Beide ploegen beginnen zo aan het seizoen met 2 gelijke spelen en pakken dus 2-6. We krijgen een wisselend bewolkte dag vandaag met vooral deze namiddag kans op buien, mogelijk met onweer. En we halen maxima tot 31 graden.

0: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.

0: Het is 7 uur, goedemorgen. Het nieuws krijg je van Nico.
1: Goedemorgen.
2: Rond deze tijd gaan in de Hoge Venen de helikopters weer de lucht in om de zware bosbrand daar geblust te krijgen. Afgelopen nacht bleven die helikopters aan de grond. Het vuur brak gistermiddag uit in de buurt van de Bahak Michel in de provincie Luik en vernielde al zowat 100 hectare natuur. Mijn collega Jeroen van der Ouwera ging gisteravond kijken.
3: Het is echt een hallucinant beeld eigenlijk. Je kijkt letterlijk op een vuurzee, op een inferno. En het is wel duidelijk dat de brand nog lang niet onder controle is.
2: De lokale brandweer krijgt daarom versterking uit andere provincies, maar ook uit Duitsland. De hulpdienst en de overheid roepen iedereen op om dit weekend niet naar de Hoge Venen te gaan, omdat ze zich daar volledig op de bluswerken willen concentreren. Wandelen mag daar ook sowieso niet. Voorlopig is nog niemand geëvacueerd. Het zuiden van Spanje is afgelopen nacht getroffen door een vrij krachtige aardbeving. Die had een kracht van minstens 5.0. Het epicentrum lag in de buurt van de stad Granada. Er is voorlopig geen melding van slachtoffers, wel van schade aan daken en gevels. En in ons voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden de 3-3 gelijk gespeeld. STVV leek op weg naar zijn eerste overwinning van het seizoen, maar Cercle maakte zijn 1-3 achterstand toch nog goed met de gelijkmaker in de blessuretijd. Beide ploegen beginnen zo aan het seizoen met 2 gelijke spelen en pakken dus 2 punten op 6. We krijgen een wisselend bewolkte dag vandaag met kans op onweersbuien, maximaal tot 31 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar blijft dan wel zo goed als droog bij 26 graden.
0: En er staan geen files van langer dan 5 minuten.
4: Music, Jana de Wilde.
0: En zelfs met een spat regen hier en daar staat het weekend van Q weer voor je klaar. Een zeer goedemorgen, lieve vrienden, en welkom.

good. I'm Jana en dit is de ochtend van Q Music. Met Jelly Roller Day. Een zeer goedemorgen, lieve vrienden. Het is zaterdag 15 augustus vandaag. Vooral in de provincie Antwerpen wordt er Moederdag gevierd. Een dikke proficiat aan alle mama's, aan alle mensenmama's, aan alle dierenmama's in alle vormen die er zijn. Als je het vandaag gaat vieren, heel veel plezier. Ik heb de grootste hits in mijn playlist om jouw zaterdag met het beste gevoel op gang te trekken. Zo speelde Lady Gaga bijvoorbeeld de hoofdrol in een film uit 2018 met een geweldige soundtrack tot gevolg. Die krijg je zo meteen, net als nieuwe muziek van Alesso en One Republic. En dat kan qua genre dan weer niet verder staan van Lady Gaga. Het gaat onweren op sommige plekken. Het gaat misschien hier en daar een spatje regenen, maar het wordt vooral een mooie zaterdag, lieve vrienden. Zeker als jij erbij bent. Check dus even in de Q-app waarom je al zo vroeg wakker bent. En zet de radio ook een beetje luider voor deze 80's iconen in een lederen Zero's jasje. Dit zijn Nena en Kim Wilde bij Q. Goedemorgen.

0: Meteor en Nooduitgang. Terwijl Oliver uit Zandhoven ontbijtjes aan het rondbrengen is voor moederdag. Queenie uit Tiene al vroeg uit de veren is voor het Wit-Gele Kruis. En Natasja al sinds gisteravond op weg is met de auto op reis. Nog een uurtje te gaan en dan zijn ze er. Een heel goede morgen allemaal. Superleuk dat jullie de dag starten met Q op de radio. Zometeen dan gaan we rustig ontwaken voor wie dat nodig heeft. En met wie beter dan Lady Gaga.
1: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel, juist?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, je beweegt met je mee.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
4: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize

nazaten van Tomorrowland in de playlist Alesso en One Republic met In Your Eyes. Het is 15 augustus vandaag, dat is de verjaardag van acteur Ben Affleck. En ook actrice Jennifer Lawrence, die je kent van de Hunger Games-reeks, die is jarig. Nu, het is ook de verjaardag van een van onze Q-artiesten. En die artiest, die ga ik straks nog spelen. En die had voor zijn fans een hele coole verrassing bij. Over wie het gaat en waarom je Zero's hartje mogelijk een beetje sneller gaat slaan, dat ontdek je over minder dan 10 minuten. Maar eerst een trip naar New York met Jay-Z, Natasha en Nat.

0: Jay-Z met Alicia Keys en Empire State of Mind. Het is 8:02. Nico, tijd voor het korte nieuws. Hoe zit het met die zware brand in de Hoge Venen?
1: Nou, wel, die woedt nog altijd. Die begon gistermiddag. De blushelikopters van politie en leger bleven afgelopen nacht aan de grond. Maar ze zijn ongeveer een half uur geleden wel weer opgestegen om te proberen om het vuur daar onder controle te krijgen. Er is gisteravond ook een tijdelijk waterbad geïnstalleerd, zodat die helikopters niet zo ver moeten vliegen om bluswater op te pikken. En er is toch al zowat 100 hectare natuur vernield. Lokale brandweer krijgt daarom steun van collega's uit andere provincies en ook uit Duitsland. Voorlopig is daar wel nog niemand geëvacueerd. En in Bornum zijn de eerste deelnemers van de dodentocht aangekomen om iets voor 7:00 al. Het gaat om enkele tientallen mensen die 100 kilometer grotendeels of volledig gelopen hebben. Al zeker 640 van de bijna 13.000 deelnemers hebben in de loop van de nacht wel opgegeven. Dat is ongeveer evenveel als andere jaren. Wandelaars en lopers hebben wel nog tot 9:00 vanavond om de finish in Bornum daar te halen. En dat doen ze onder een afwisseling van opklaringen en wolken. Er is kans op onweersbuien en we halen tot 31 graden vandaag. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar zo goed als droog bij 26 graden.
0: Er komen al de hele ochtend foto's binnen in de Q-app van mensen die aan het wandelen zijn daar in Bornum. Heel veel succes als je meedoet vandaag. Op de weg is trouwens rustig, je verliest nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen.
2: Ja, naar de wilde.

Martin Garrix en Ed Sheeran. Met Repeated. Het is vandaag de verjaardag van Joe Jonas van de Jonas Brothers. Ja, de man die wordt 37 en hij had mogelijk het mooiste verjaardagscadeau bij voor ons allemaal. Want sinds gisteren kan je op Disney Plus naar Camp Rock 3 kijken. 16 jaar na de vorige Camp Rock film is er dus nu een vervolg. Het is opnieuw met de Jonas Brothers in de hoofdrol. Demi Lovato, die in de eerste twee Camp Rock films de hoofdrol speelt, die heeft ook opnieuw een rol. En voor wie het verhaal niet kent, het gaat over een musicalkamp waar ongelooflijk getalenteerde kinderen naartoe gaan. En op het einde zingen ze dan samen een groot lied. Zo eindigt het altijd. Het is pure nostalgie voor wie jong was in de Zero's. En om de verjaardag van Joe Jonas te vieren en stiekem toch ook een beetje te fangirlen over die nieuwe Camp Rock film, heb ik deze absolute meezinger nog eens in mijn playlist gestoken. Dit zijn de Jonas Brothers en Love Me to Heaven. Een zeer goeiemorgen.

0: King of Pop die komt eraan na de huidige Queen of Country. En dat is Stella Lefty.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
1: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Een stralende zachte huid, dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing, 2 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken, 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen, ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bosch, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.

0: ondertussen bijna 40 jaar oud, deze Smooth Criminal van Michael Jackson. Maar het blijft tot op vandaag zo'n geweldig nummer. Alright, wie is er fan van Shakira? Want dan heb ik goed nieuws.
1: Q guestlist.
2: Q stuurt je naar Shakira in Madrid.
0: Ja, dat gaat volgende week gebeuren. Dan zetten wij jou misschien met een plus one op de Q guestlist voor Shakira in Madrid. Ze speelt daar op 18 september een geweldige show, dat weet ik nu al. Jij kan er naartoe gaan met hotelovernachting en vervoer inclusief. Het is een once-in-a-lifetime kans. Ik denk dat je niet zo vaak op zo'n luxueuze manier naar een concert kan gaan. En hoe je dat wint? Wel, heel simpel. Je luistert naar Robbe Petitjean van maandag tot vrijdag tussen 6 en 10 bij Q. En daar kan je ontdekken hoe je je kan plaatsen voor de grote finale. En als je nu al niet meer kan wachten, check dan even de Q-app voor alle info. En wie weet zie je binnenkort deze megaster in Madrid.

0: zo werd het 8 uur. Goedemorgen, nieuws met Nico.
1: Goedemorgen. In de Hoge Venen is al bijna 900 hectare natuur vernield door de zware bosbrand. Die brak gisterenmiddag uit in de buurt van de Bahak Michel in de provincie Luik. Helikopters van politie en leger zijn zowat een uur geleden weer opgestegen om het vuur onder controle te krijgen. En collega Jeroen van der Ouwera ging gisteravond kijken.
2: Het is echt een hallucinant beeld eigenlijk. Je kijkt letterlijk op een vuurzee, op een inferno. En het is wel duidelijk dat de brand nog lang niet onder controle is.
1: De lokale brandweer krijgt daarom versterking uit andere provincies, maar ook uit Duitsland. De hulpdienst en de overheid roepen iedereen op om dit weekend niet naar de Hoge Venen te gaan, zodat ze zich daar volledig op die bluswerken kunnen concentreren. Wandelen mag daar sowieso niet. Voorlopig is wel nog niemand geëvacueerd. Zuiden van Spanje is afgelopen nacht getroffen door een vrij krachtige aardbeving. Die had een kracht van minstens 5.0. Het epicentrum lag in de buurt van de stad Granada. Er is voorlopig geen melding van slachtoffers, wel van schade aan daken en gevels. Veel sportnieuws, eerst in ons voetbal, want daar hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. STVV leek op weg naar zijn eerste overwinning dit seizoen.

0: Maar Cercle maakt dus een 1-3 achterstand nog goed met de gelijkmaker in de blessuretijd. Beide ploegen beginnen zo aan het seizoen met 2 gelijke spelen en dus 2-6. Derde medaille voor ons land op het EK Atletiek in Birmingham. Jana van Lent pakte verrassend brons op de 10 kilometer. En of ze daar blij mee is.
1: Ik denk dat ik ermee ga slapen om het even allemaal te laten bezinken. Maar het betekent zoveel. Ik ben zo blij dat ik eindelijk... Ik heb er zo vaak zo dichtbij gezeten. En misschien daarmee ook die emotie. Dat ik het eindelijk echt heb behaald. Dus ik ben zo blij.
0: Het goud ging naar een Italiaans. Noor Vits die start straks aan de tweede dag van de zevenkamp van op de 7e plaats. Roos van Otterdijk is dan weer enorm fier op haar nieuwe Europese titel op de 100 meter vlinderslag op het EK zwemmen in Parijs. Ze verlengde daar haar titel, meteen ook haar tweede medaille daar op dat EK. Ik voelde me nogthans niet super, zei Van Otterdijk.
2: Het was inderdaad wel een iets moeilijkere dag. Super warm. Ik had inderdaad al heel erg buikpijn, dus dat maakt het heel moeilijk in de voorbereiding. Maar dan moet je even gewoon de knop omschakelen gewoon in het water duiken en zeggen, nu ga ik ervoor. En ik ben heel blij dat ik dat wel kan doen, dus ik ben gewoon mega fier op deze prestatie.
0: Van Otterdijk plaatste zich gisteravond trouwens ook voor de finale op de 200 meter wisselslag. En in Bornum zijn de eerste deelnemers van de dodentocht aangekomen om iets voor 7 uur vanmorgen al. Het gaat om enkele tientallen mensen die de 100 kilometer grotendeels of volledig gelopen hebben. Al zeker 640 van de bijna 13.000 deelnemers hebben in de loop van de nacht moeten opgeven. Dat is ongeveer evenveel als andere jaren. Wandelaars en lopers hebben nog tot 9 uur vanavond om de finish in Bornum te halen. We krijgen een wisselend bewolkte dag, kans op onweersbuien, maxima tot 31 graden. Morgen dan eerst zon, later meer wolken, maar dan blijft het wel zo goed als droog bij 26 graden. En maandag en de rest van de week wisselend bewolkt, soms buien en zo'n 25 graden.
3: En het is rustig op de Vlaamse snelwegen. Op dit moment geen enkele plek waar je meer dan 5 minuten verliest.
4: Music, Jana de Wilde.
3: Met zometeen de hit waar iedereen een flashmob op gedaan heeft in de tent na Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Een zeer goedemorgen.

Mark Ronson met Bruno Mars en Uptown Funk. Het is nog niet zo lang geleden dat Kygo met Khalid en Griffin deze hit scoorde. Save My Love. En nu is de opvolger daarvan ook klaar. Daarvoor heeft Kygo contact gelegd met de Amerikaanse singer-songwriter Max McNown.

Psycho en Max McNown met Take Me Back. En dat ga ik ook doen. 25 jaar terug in de tijd om precies te zijn. Want toen schreef de Amerikaanse rockband Train een van de mooiste ballads ooit. Het was voor hen het bewijs dat ze geen eendagsvlieg waren na hun vorige hit op het einde van de 90s. En het zette de groep ook op de kaart voor de rest van dat Zero's decennium. Ik heb het over één specifiek nummer van hen. Een nummer dat bekroond werd met 2 Grammys. En tot op vandaag raakt het, denk ik, bij iedereen die het hoort, een zeer gevoelige snaar. Dit is Drops of Jupiter Back You van Train. 13 over 8. Goedemorgen.

0: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
1: Check.
0: De DJ checkt voor je tickets koopt.
1: Oké, check.
0: En social media checkt voor je op date gaat.
1: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
0: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
0: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.

Samba and My Body Isn't Ready. De samenvatting waarom ik hier zit en niet op de plek waar al de hele ochtend de meeste berichtjes over binnenkomen. Maximum Samba. Want gisteravond is in Bornem de dodentocht begonnen. 100 kilometer stappen en dat dwars door de nacht. Dat is niet simpel, maar heel wat Q-luisteraars zijn het wel aan het doen. De ene al voor zichzelf, de andere dan weer om een goed doel te steunen. Evelien uit Westmeerbeek bijvoorbeeld is heel goed bezig. Ze sturen al een foto deze ochtend. You go, Evelien. En ook Seppe uit Oostkamp die is daar stevig aan het doorstappen. Nu, naast de mensen die meelopen, zijn er ook heel wat supporters die al vroeg op de been zijn om hun vrienden, familie of een totaal vreemde te gaan aanmoedigen. Zoals bijvoorbeeld Jolanda uit Geel. Ze zegt, ik ken niemand die de dodentocht aan het lopen is, maar ik ben er toch graag bij om iedereen even een high five te geven en te zeggen dat ze goed bezig zijn. Kijk, als je afvraagt waar alle liefde zich bevindt, het is zowel op als naast het parcours van de dodentocht. Heel veel succes als je meeluistert en ondertussen aan het meewandelen.

0: Callum Scott en Dancing on My Own. Het is 8:50, tijd voor het korte nieuws. Nico, wat is de laatste update in verband met de bosbrand in de Hoge Venen daar?
1: Ja, er is nu al bijna 900 hectare natuur vernield. Het vuur brak gistermiddag uit in de buurt van de Barak Michel in de provincie Luik. Blushelikopters van politie en leger zijn rond 7:00 vanmorgen weer opgestegen om het vuur daar proberen onder controle te krijgen. De lokale brandweer krijgt daarom versterking uit andere provincies, maar ook uit Duitsland. Voorlopig is er wel nog niemand geëvacueerd. En in Indonesië zijn zeker 20 doden gevallen bij een zware aardbeving voor de kust van het eiland Flores. Die had een kracht van 7,7. Er vielen ook minstens 6 gewonden, 2 mensen raakten bedolven onder het puin. En er werd daar ook een tsunami-alarm afgekondigd waarop duizenden mensen wegvluchten van de kuststroken. Uiteindelijk is dat alarm wel weer ingetrokken. Afwisselend opklaringen en wolken vandaag. Kans op onweersbuien. We halen maxima tot 31 graden. Morgen dan eerst zon, later meer wolken, maar wel zo goed als droog bij 26 graden.
0: Op de rit E314 in de richting van Leuven moet je de hoogte van Leuven rekening houden met een obstakel op de weg. De rechte rijstrook die is daar versperd. Files van langer dan 5 minuten, die zijn er gelukkig wel niet.

0: Henry Moody met Right Person, Wrong Time. Maximum. Nu het buiten terug wat onweerachtig aan het worden is en een bui hier en daar niet uitgesloten is, wil ik je zo meteen terug meenemen naar een sunsetconcert die door het slechte weer in het water leek te vallen. Maar net daarom werd het een van de meest unieke momenten ooit aan ons Q Beach House. Ik heb voor zo meteen wat live muziek in de show.
1: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
2: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.

0: Pauza met Magnetic. Ze stonden begin deze zomer op ons Q Sunset podium aan het Q Beach House. Net zoals Suzanne en Freek dat deden in 2023. Het begon toen als een prachtige zonnige dag, maar het eindigde tijdens het concert van Suzanne en Freek in een flinke regenbui. Zoveel zelfs dat we het optreden van Suzanne en Freek hebben moeten stilleggen uit veiligheidsoverwegingen. Misschien was je er zelf ook wel bij en weet je dat nog? Ja, Suzanne en Freek die blijven natuurlijk Suzanne en Freek. En als ze één ding goed kunnen, dan is het wel er zijn voor de fans. Ze hadden nog één microfoon over, die mochten ze houden van ons. En één megahit was alles wat nodig was om het strand zowel stil te krijgen als keileid te laten meezingen. Je moet even meeluisteren hoe dat klonk.
1: Ik weet gewoon niet hoe...
0: En je hoort het gekraak van de techniek.
2: Alles gaat goed.
0: En dat wordt de regen.
1: Ik kan het niet hebben als het avond is. Oh, want s'avonds mis ik je vaak.
0: Ik was er zelf toen ook bij en dat was een magisch optreden. En daarom ga ik vandaag opnieuw een live track spelen uit dat iconische Sunset-concert. En aangezien voor de regen met bakken uit de lucht viel er blauwe lucht was, ben ik nog eens voor deze blauwe dag gegaan. Suzanne en Freek zoals ze live klonken in 2023 op ons strand.

Suzanne en Freek, zoals in 2023 live klonken op een Q-Sunset-concert op het strand van Oostende. Anstuurt waren erbij bij dat magische Suzanne en Freek-concert. Dat was zalig. Cindy krijgt er nog altijd kippenvel van. En lieve Stuurt, ja, ik denk dat iedereen zich dat Sunset-concert wel nog herinnert. Zo ongelooflijk mooi was dat. Over minder dan 2 weken is er bij Q het laatste Sunset-concert van deze zomer. Zet daarom de laatste donderdag van augustus al met stip in je agenda. Dit is Juste Nu.

was. Dat deed ze vroeger echt vaak in haar muziek. Je hoorde Just Like a Pill bij Q Music. Oscar en de Wolf die mag een maandje rust nemen na een drukke concertzomer. Ze staan pas in september terug op een podium. En dat met hernieuwde energie. Je hoort ze met Warrior zometeen na Enema.

0: Het is 1 over 9. Goedemorgen. Het nieuws krijg je van Nico.
1: Goedemorgen. In de Hoge Venen is al bijna 900 hectare natuur vernield door de zware bosbrand. Die brak gistermiddag uit in de buurt van de Barak Michel in de provincie Luik. Blushelikopters van politie en leger zijn rond 7 uur vanmorgen weer opgestegen om het vuur onder controle te krijgen. Collega Jeroen van der Ouwera ging kijken.
2: Het is echt een hallucinant beeld eigenlijk. Je kijkt letterlijk op een vuurzee, op een inferno. En het is wel duidelijk dat de brand nog lang niet onder controle is.
1: De lokale brandweer krijgt daarom versterking uit andere provincies, maar ook uit Duitsland. De hulpdienst en de overheid roepen iedereen op om dit weekend niet naar de Hoge Venen te gaan, zodat ze zich daar volledig op die bluswerken kunnen concentreren. Wandelen mag daar ook trouwens sowieso niet. Voorlopig is nog niemand geëvacueerd. In Indonesië zijn zeker 20 doden gevallen bij een zware aardbeving voor de kust van het eiland Flores. Die had een kracht van 7,7. Er is veel schade. Sommige huizen zijn deels ingestort. Er vielen ook minstens 6 gewonden en 2 mensen raakten bedolven onder het puin. Er werd ook een tsunami alarm afgekondigd waarop duizenden mensen wegvluchten van de kuststroken. Uiteindelijk werd dat alarm wel weer ingetrokken. In ons voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. STVV stond 1-3 voor. Cercle scoorde de gelijkmaker pas in de blessuretijd. Beide ploegen speelden nu al 2 keer gelijk dit seizoen en hebben dus 2 punten op 6. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft Jana van Lent verrassend brons gepakt op de 10 kilometer. Ons land zit zo aan 3 medailles. En of van Lent daar blij mee is?
3: Ik denk dat ik ermee ga slapen om het even allemaal te laten bezinken. Maar het betekent zoveel. Ik ben zo blij dat ik eindelijk... Ik heb er zo vaak zo dichtbij gezeten. En misschien daarmee ook die emotie. Dat ik het eindelijk echt heb behaald. Dus ik ben zo blij.
1: Ja, het goud ging naar een Italiaanse. En Noor Vits die start straks aan de tweede dag van de zevenkamp. Vanop de 7e plaats. En om 7 uur vanmorgen zijn de eerste deelnemers van de dodentocht aangekomen in Bornem. Het ging om enkele tientallen mensen die die 100 kilometer grotendeels of volledig gelopen hebben.
4: Zeer lang, maar tot 70. Ja, alles doet pijn, ik kan dat niet prettig noemen. Maar zo ging het en dan ja, was het op karakter en zeker vanaf 80 heb ik echt afgezien.
5: Super blij, super trots. Ik heb vorig jaar voor het eerst gelopen en ik was toen om 9 uur binnen. En ik ben nu net om 7 uur 53 binnengekomen, dus ik ben echt... schandeloos trots.
1: Nou, dikke proficiat. Ongeveer 900 van de bijna 13.000 deelnemers hebben opgegeven. Wie nog onderweg is, die heeft nog tot 9:30 vanavond ongeveer om de finish in Bornem te halen. Wisselen bewolkt vandaag, kans op onweersbuien tot 31 graden halen we. Morgen dan eerst zon, later meer wolken. Blijft zo goed als droog bij 26 graden. En maandag en de rest van de week afwisselend opklaringen en wolken, enkele buien en zo'n 25 graden.
6: Dat je die 100 kilometer uit wandelt, dat vind ik al een zotte prestatie. Wat hij dan ook nog eens zegt, ik ga lopen.
1: Ja, ik heb er vanmorgen een paar zien lopen langs mijn deur. Ze zijn bij mij thuis gepasseerd. En er zagen er een paar bij die nog heel fris waren en enkele waar ik van vrees. Is wat.
6: We zullen zien wie erin binnenkomt vandaag. Nico, dikke merci. Tot straks. Hey, goed nieuws, je verliest nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen.
7: Music, Jana de Wilde.
6: Oh, we gaan verder met heerlijke muziek om de dag op gang te trekken met Topic en Becky G na Calvin Harris en Dua Lipa.

deze week op hun hoogste plekken ooit in de Q-top 40. Sorry Papi op nummer 2. Maar er is nog altijd één mega zomerhit die al weken aan een stuk onklopbaar lijkt aan de top van de lijst. En als je gisteren de Q-top 40 gemist hebt, dan krijg je straks een nieuwe kans bij Timo Pirada. Die hoor je vanaf 10 uur live vanuit het Q-Beach House. Maar eerst maken wij het nog een uurtje samen gezellig met hits van David Guetta, Beyoncé en nu een van de grootste hits uit de tent. En die komt van Bastille. Een zeer goede morgen en heel fijn dat je weer naar Q luistert vandaag.

0: Sia met Beautiful People. Zometeen nieuwe muziek voor wie zijn country botten net aan het aantrekken was. Eerst Enrique Iglesias, die de zomer liefst zo lang mogelijk wil vasthouden.
1: Oh, mijn zalige pad thai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
2: Wat? 150 baht?
1: Schat ik, dat is 4 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
1: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Deze week kom je bij Spar voor...
4: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
3: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
6: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
5: Nu op tegels en parket, 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante meter gratis.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
8: Pannenkoeken.
9: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
8: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
9: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon.

0: Enrique Iglesias en Súbeme la radio. Zometeen Beyoncé met If I Were a Boy Back You. Maar eerst nieuwe muziek. Elke vrijdag in de Q-top 40 krijg jij de nieuwe Q-topschijf voorgesteld. Dat is het nummer van de week waarin we heel erg geloven. En deze week komt dat van de Amerikaanse countryzangeres Ella Langley. Het is al maanden dat ze scoort in de US. In Engeland en Nederland is ze ook aan het doorbreken. En nu is de beurt aan België om haar veroveringstocht verder te zetten. Het nummer dat ze uitgebracht heet Choose in Texas. Het is zo het bekende country hit format. Dus je gaat het misschien al eens gehoord hebben in andere songs. Het heeft een sappig accent en ze zingt, zoals elke country hit nodig heeft, over Tennessee. Het is een week lang het meest gespeelde nummer op Q, dus geniet ervan. Dit is Ella Langley en Choosing Texas.
1: Dit is deze week de Q

0: But you're just a boy.
1: Beyoncé in de ochtend, dat is altijd goed. If I Were a Boy by Q. Het is 9:50, tijd voor het korte nieuws. Nico, er is een dodelijk ongeval gebeurd in Nieuwpoort. Wat weten we daarover?
2: Daar is rond middernacht een vrouw met haar auto in de rivier de IJzer gereden. De hulpdiensten die kwamen massaal ter plaatse, maar ze konden jammer genoeg niks meer doen voor dat slachtoffer dat de vrouw overleed ter plaatse. Ze zat alleen in die auto. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval daar kon gebeuren. Dat onderzoek loopt nog. En in Frankrijk zijn gegevens van bijna 680.000 mensen en bedrijven gestolen tijdens een cyberaanval op de Belastingdienst. Dat laat de fiscus daar zelf weten. Het gaat om persoonlijke gegevens van die mensen, zoals hun naam en hoeveel ze verdienen. Maar volgens de Franse fiscus is er geen gevaar dat bendes rekeningen zouden plunderen of zo. Maar die daders zouden wel de identiteit van die mensen kunnen misbruiken. Alle slachtoffers zullen daar in de loop van de volgende dagen gecontacteerd worden. Wisselend bewolkt, vandaag kans op onweersbuien tot 31 graden. En morgen dan eerst zon, later meer wolken en blijft zo goed als droog bij 26 graden.
1: En het is al de hele dag erg rustig op de Vlaamse snelwegen. Ook op dit moment verlies je nergens meer dan 5 minuten. Q, sounds better with you.

Will Smith en Niall Horan met Drive Safe. En zeker als je in de buurt van Bornem rijdt, want daar kan wel eens een verdwaalde dodentochtwandelaar opduiken. Mogelijk met hele kleine oogstjes na een nachtje doorstappen. Luisteraar Stefanie is op weg naar haar mama om haar te verrassen met een grote ontbijtmand voor moederdag. Ik hoop dat de mama nog niet naar de bakker geweest is dan. En ik ben benieuwd welke verrassing er straks op mij ligt te wachten. Al denk ik dat Katjemila het concept van moederdag

0: Het land van de sangria. Het land van zonovergoten stranden. En het land waar jij Shakira live kan zien. Alleen al dit jaar stond ze niet één, maar twee keer op één in de Q-top 40. Luister vanaf maandag elke ochtend naar Robbe Petitjean. En zet jezelf op de Q-guestlist van Shakira live in Madrid. Q. Sounds
1: with you. Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond in Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond in Roosendaal.
2: Check voor vertrek.
3: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
2: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
3: Check.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
5: Deze week bij Hema. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt Hema.

In het echte heet ze Bletta. Dat is Albanees voor bij. Bij in het Engels is bi. Doe dat twee keer en je komt bij BB Rexha uit. Samen met Faithless en New Religion. Alright, het is gitaartijd. En wat voor een tijd. Eagle Eye Cherry met Save the Night in de ochtend van Q. Een zeer goedemorgen. Come on.

Hij is geboren in Zweden, maar op zijn 12e ging hij in New York naar school. Eagle Eye Cherry en Save Tonight. De temperaturen die zijn op veel plekken al terug opgelopen tot 24 graden. En er komt nog wel wat bij vandaag. En ook al is het bewolkt, onweert het hier en daar. Het is en blijft zomer, dus kan Karol G niet ontbreken. Niet met haar nieuwe Still met Bruno Mars, want die werd geniet in de repeat of niet deze week. Maar wel met een andere zomerhit. En die hoor je na Thomas Gray.

0: GNC Antestejo Bierra Conocido. Straks om 10 uur dan openen de deuren van ons Q Beach House opnieuw wagenwijd voor jou. En voor de 40 beste hits van dit moment in de Q Top 40. Als je het gisteren gemist hebt, dan ontdek je straks rond iets voor 1 wie deze week de koning of de koningin van de lijst mag zijn. Heel veel plezier met Timo zometeen.
1: Q

0: Goedemorgen, 10 uur nieuws met Nico.
1: Goedemorgen. Dodelijk verkeersongeval in Nieuwpoort. Daar is een vrouw van 20 omgekomen toen ze rond middernacht met haar auto in de rivier de IJzer belandde. Het gebeurde in de buurt van een brug. De hulpdienst rukte massaal uit, maar konden niks meer doen voor het slachtoffer. De vrouw zat alleen in die auto. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. Dat onderzoek loopt nog. In Hogevenen is al bijna 900 hectare natuur vernield door de zware bosbrand. Die brak gistermiddag uit in de buurt van de Barak Michel in de provincie Luik. Helikopters van politie en leger zijn rond 7 uur vanmorgen weer opgestegen om het vuur onder controle te krijgen. Ze krijgen hulp uit andere provincies en ook uit Duitsland. Er is nog niemand geëvacueerd. In Frankrijk zijn gegevens van bijna 680.000 mensen en bedrijven gestolen tijdens een cyberaanval op de Belastingdienst. Dat laat de fiscus zelf weten. Het gaat om persoonlijke gegevens van die mensen, zoals hun naam bijvoorbeeld en hoeveel ze verdienen. Maar volgens de Franse fiscus is er geen gevaar dat bendes rekeningen zouden gaan plunderen of zo. Maar die daders zouden wel de identiteit van die mensen kunnen misbruiken. Alle slachtoffers

0: gecontacteerd worden. En Hanne van de Winkel is meteen uitgeschakeld op het tennistoernooi van Cincinnati in de VS. Ze verloor in de eerste ronde van een Chinese, de nummer 36 van de wereld, in twee sets, 6-4 en 6-3. Van de Winkel zelf staat 82ste. Wisselend bewolkt vandaag, kans op onweersbuien en tot 31 graden halen we. Morgen dan eerst zon, later meer wolken. Blijft zo goed als droog bij 26 graden.
1: Dankjewel Nico, op de weg verlies je nergens meer dan 5 minuten. Dus een heel erg goedemorgen. Dat was me weer even een weekje. De temperaturen braken alle records. De maan stond even voor de zon. En zo zijn ook deze dagen weer voorbij gejoefd. Tijd om je zaterdag voormiddag te vullen. En dat doen we met de beste hits van het moment. Allemaal achter elkaar. Welkom bij de Q Top 40.

0: Ja. Het is zover, de hitlijst van Q-Music die jij volledig zelf in handen hebt. De komende 3 uur krijg je alleen de grootste hits allemaal achter elkaar. En jij bepaalt of een hit stijgt of daalt. Dat doe je door hartjes uit te delen in de Q-app. Vandaag in de aanbieding 15 stijgers, 4 staanblijvers, 19 dalers en ook 2 nieuwe hits. Maar eerst gaan we nog even terug naar vorige week, want dit is hoe het podium toen klonk.
1: Dit was vorige week de...

0: En dat hij het vorige week zo hoog heeft geschopt. Ik was er echt al op aan het hopen, want ik ben een heel grote fan van dit. Nummer 2 in de Q-top 40. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het zomergehalte van die Edge of Desire. Hij kreeg dan ook massaal veel hartjes vorige week. Benieuwd waar Jonas Blue deze week staat. Het is een beetje de ideale vibe, ook als je vandaag die feestdag wil vieren. Het is dan wel een zaterdag, ik weet dat het misschien geen extra vrije dag is. Maar toch gaan we vandaag alles uit de kast halen. Zometeen een gloednieuwe Q-top 40. Eerst nog even dit.
1: Dit was vorige week de nummer 1 in de Q-top 40.
0: Voor de achtste week op rij, Shakira en dat heerlijke

0: laatste tijd vaak de vraag, zegt Timo, waarom zeg je eigenlijk altijd Shakira, Shakira? En niet gewoon Shakira, als je Shakira aankondigt. Ah, wel, ik denk dat dat iets te maken heeft met dit.
1: Shakira, Shakira.
0: Ik weet niet, dat zit gewoon altijd in mijn hoofd. Shakira, Shakira, zo twee keer. Klinkt ook leuk. Dit is koningin van de zomer. Ze staat al 8 weken bovenaan in de Q-top 40 en doet daar deze week misschien nog een weekje bij. We gaan het straks ontdekken samen voor 1 uur. Zometeen een gloednieuwe lijst met ook 2 nieuwe hits daarin. Dat betekent dat we eventjes een beetje plek moeten maken. Plek voor nieuwe muziek. Dat is slecht nieuws voor Harry Styles, want hij ligt eruit met zijn American Girls. Oh, en wat ga ik deze jongen missen? Na 27 weken is het gedaan voor de 22-jarige Thomas Gray. Die staat niet meer in de Q-top 40. De lijst wordt gelukkig wel geopend door een prachtige vrouw die je al 28 weken lang betovert. 1 plek minder, maar nog altijd een beetje verliefd worden op Olivia Dean. Dit is jouw nummer 40, So Easy to Fall in Love.

0: elke week opnieuw ben ik een beetje verliefd, ja. Ik kan er niks aan doen. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Nu wel min 1. Ja, 1 plek achteruit, dan denk je, ça va wel. Maar ja, ze staat helemaal achteraan de lijst. Op nummer 40 in de Q-top 40 is dat natuurlijk niet goed. Zeg, als jij net zoals Glenn uit Hasselt vroeg bent opgestaan vandaag, omdat ook het weekend jou niet heeft tegengehouden om de handen uit de mouwen te steken, niet getreurd, het tempo gaat zometeen maal 8. Echt waar, maal 8, het gaat steviger.
1: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
2: Oh, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Nou, oh, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: Zijde Vos.
5: Ja, Lemmes.
4: Zie dit, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
5: Schitterend, bij zo'n sausje wordt een lekker stukje vlees. Hoe heb je gewustig het liefst?
4: Doorbakken.
5: Zeker?
4: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is
3: De Vos Lemmes.
7: What's up guys, this is Bruno Mars.
8: Let's go.
9: De Q-top 40, 39.

Een echt staaltje poëzie dit. Oh, I just might. Bruno Mars, I just might. Hij zingt eigenlijk vrolijk over vrouwen versieren op de dansvloer. Hij, dus zo, hij zegt eigenlijk een beetje zo van, als die vrouw zo mooi kan dansen als dat haar poep schoon is, dan pak ik ze mee naar huis vanavond. Ongeveer wat hij zegt, dat echt staaltje poëzie. Ik vind het heel mooie woorden natuurlijk. We gaan nu even naar iets helemaal anders overschakelen. Iets dat totaal niet poëtisch is. Muziek zonder inhoud, zou ik zelfs bijna durven zeggen. De volgende nieuwe hit in de lijst gaat niet over de poep van een mevrouw, nee. Wel over een break-up, een relatiebreuk. En hij zou die relatiebreuk graag willen omkeren. Dus in plaats van dat het elke dag minder en minder goed gaat, hè, zoals dat gaat bij een relatiebreuk, wil hij dat het net elke dag beter gaat, in omgekeerde volgorde. Dat hij begint met een salut tot nooit meer en eindigt met een ik hou van jou, om dan weer mooi bij elkaar te komen. En als kerst op de taart is het eigenlijk een waar gebeurd verhaal, want de zanger in kwestie die verwerkt in zijn nieuwe hit zijn eigen break-up. Ja, misschien vergeet mijn woorden, het is wel heel poëtisch, hè? Het is supermooi. Dit is Gloedje Nieuw.

er natuurlijk maar mee. Het is fantastisch gewoon. Teddy Swims heeft nieuwe muziek gemaakt. Een echt gebeurd verhaal. Hij heeft een dochtertje. En is ondertussen uit elkaar met zijn vriendin waarmee hij die dochter kreeg. Mocht je Teddy Swims zelf willen troosten over die relatiebreuk, dan kan je dat doen op 27 maart. Want dan komt hij langs in de AFAS Dome voor een dik optreden. Dit is nieuw. Breakup in Reverse op nummer 38 in de lijst.

somebody. Ja, het is een feestdag vandaag, dus pak het ervan. Dansen doe je op Kygo Khalid Griffin Save My Love op nummer 37. Wel 6 plekken minder dan vorige week is dat. Goed nieuws, op de weg je verliest nergens meer dan 5 minuten. Ja, het is een feestdag, hè, dus misschien heb je helemaal geen speciale plannen. Wil je gewoon eens even uitrusten in de zetel? Ook dat mag natuurlijk. Wel nog een berichtje van de luisteraar Jonas uit Lubbeek. Die zegt, mededeling, ik heb autopech. Linkerrijvak, wegenwerken E40 in Tiene. Daar moet je even de linkerrijstrook vermijden. Neem de rechterrijstrook van de wegenwerken, daar kan je wel nog gewoon door. Veel succes Jonas, ik hoop dat het snel opgelost is met de wagen. Timo Pirera. Deze week stond hij nog in Kopenhagen in Denemarken. Hij is dus al in de buurt voor zijn show op Pukkelpop volgende week zondag. Samber blijft staan op 36 met Homewrecker.

0: berichtje is van Gert uit Antwerpen, Doreen uit Lokeren onder andere. Voor dat hele zonnige sola sola. Van Harry PFR deze week 2 plekken de lucht in op nummer 35. Dat komt natuurlijk omdat de zon veel geschenen heeft deze week. En dat doet alleen maar deugd aan Harry PFR zijn hits. Je zaterdag vliegt vlotjes voorbij met de Q-top 40 met zometeen misschien wel de meest romantische ziel op aarde. Ja, de man die alweer een liedje voor zijn vriendin heeft geschreven. Man, man, man. Ja, door hem komen wij, andere mannen, soms een beetje over als lui romantici, vind ik. Hij doet zo zijn best. Maar wat, ik ben blij voor hem. Je krijgt hem zo meteen.
1: De Q-party barst weer los. Q-music, Q-music. En komt vanavond naar Niel. Shake it off op een mega vette party. De Q-party. Vanavond in Niel. Tickets en info, qmusic.be en in de Q-app. Q sounds better with you. With you. Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
2: Q, de Q-top 40. 34.

vooral voor dat toetertje op het einde, net dat hem doet. Echt. Wat een vibe. Tim uit Gent en Sandra uit Melle, die hebben allebei goesting in een feestje, denk ik. Want ze gaven beide een hartje aan Jamaican Bam Bam. Net zoals heel veel andere mensen trouwens, want ze gaan deze week 2 plekken de lucht in. En dat is niet het enige goede nieuws dat de Jugel deze week al heeft gekregen. Het is een 38-jarige DJ uit Frankrijk die er altijd heel cool uitziet. Echt een coole gast, die Jugel. Reist met een privéjet, hij heeft altijd zo'n veel te dure zonnebril op zijn neus staan. Hij heeft wel eens wat gouden kettingen rond zijn nek, dat ook. Het is zo'n beetje zo de Karim Keriambiko onder de DJ's, vind ik. Als ik Karim tegenkom hier aan Cubicha, denk ik altijd... jij bent zo'n coole gast. Ik zou meer zoals jou willen zijn. Nou, wel, dat denk ik dus ook over Jugel. En deze week heeft hij het horen gekregen dat hij een van de meest geshazamde hits heeft. Weet je dat Shazam, dat is die ene app op je gsm, als je zo even niet weet welk liedje dat je op de radio hoort, ga gewoon even je Shazam pakken. En dan zegt jouw gsm welk liedje dat je nu aan het luisteren bent. Wel, dit staat helemaal bovenaan. Is dus door honderdduizenden mensen geshazamd. Honderdduizenden mensen hoorden dat door de box en dachten, huh, wat is dat? Hoe leuk. En de tweede meest geshazamde hit, dat is die Bam Bam die je daarnet hoorde. Dus ja, hij is goed bezig, die Jugel. Het is warm, veel beachparties. Ja, dan zou ik ook wel eens een keer shazammen op het strand. Zeg, ik hoop dat jij deze warme dag ook goed doorkomt. Of ben je misschien aan het afkoelen?

0: denk je misschien van, ik ken dat deuntje precies van ergens. Ja, natuurlijk. Het is een sample van I Cry van Florida. Op nummer 31, Houston, Sam Harper en Just a Little. Zometeen de 30 beste hits van dit moment. Eerst nog even de boekhouding.
1: De Q Top 40. Overzicht. Nummer 40.
0: 28e week, nu min 1 voor Olivia Dean en So Easy.
2: Make it so easy.
0: De diepste daler deze week, Bruno Mars, gaat min 6

0: Eerste stijger, plus 2 voor Henri PFF.
1: Nummer 34.
0: 6 plekken minder voor The Passenger van Alex Warren.

0: 32.
1: Tweede week voor Bazaar en nu plus 6. Ooit komt er een dag.
0: Nummer 31.
1: En Justen moet er 2 naar omlaag met Just a Little. Bas Sarah die stond afgelopen zondag nog op het podium van Suikerrock in Tienen in duet met zijn coach van The Voice. Dat moet een mooi momentje zijn geweest. Ja, Koen Wouters natuurlijk. Hè. Hij doet plus 2 met zijn

je vorige week nog op 20, deze week 9 plekken lager. Marshmallow, Kelsey Ballerini en Another Drink. De zaterdagochtend van Bavo uit Gent is er eentje om niet snel te vergeten. Hij is om 3 uur opgestaan om te gaan supporteren voor zijn beste vriend tijdens de dodentocht. Een boost is dus welkom, komt eraan straks. Ik kijk ook nog berren door je boxen met Yesterday, Today, Tomorrow in de Q-top 40.

0: tijd na het nieuws zometeen.
1: De Q Top 40. Het Q Beach House. Maximum summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Q Sounds. With you.
2: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende.
0: Goedemorgen, 11 uur nieuws met Nico.
3: Goedemorgen. Een branddeskundige onderzoekt de gasexplosie in het centrum van Brussel, waarbij gisteren een brandweerman van 50 omkwam en nog 3 andere mensen zwaar gewond raakten, onder hen nog een 2e brandweerman. Die ontploffing volgde nadat er een lek ontstond in een gasleiding tijdens werkzaamheden van een aannemer. In Nieuwpoort aan de kust is een vrouw van 20 omgekomen bij een zwaar verkeersongeval. Ze belandde rond middernacht met haar auto in de rivier De IJzer. Het gebeurde in de buurt van een brug. De hulpdiensten rukten massaal uit, maar konden niks meer doen voor het slachtoffer. De vrouw zat alleen in die auto. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval daar kon gebeuren. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Sarah Dumont zich geplaatst voor de halve finales op de 200 meter vlinderslag. De 11e tijd van alle deelnemers volstond. Ook Florien Gaspar stoot door naar de halve finales op de 50 meter schoolslag. Zij eindigde 2e in haar reeks met de 5e tijd van alle zwemsters. Minder goed nieuws van beide mannen. Vincent van Hooijdonk kon zich niet plaatsen voor de halve finales van de 50 meter vrije slag. Ook al verbeterde hij wel het Belgisch record dat al 17 jaar op de tabellen stond. En ook Noah Verret ligt eruit in de reeks van de 100 meter rugslag. Hij finishte als 8e en laatste. Wisselen bewolkt vandaag, kans op onweersbuien en tot 31 graden. Morgen dan eerst zon, later meer wolken. Blijft zo goed als droog bij 26 graden.
0: Dankjewel, Nico. Amai, even verslikt, ja. Ik wilde zeggen, voorlopig nog vol een bak zon hier in Oostende, dus dat is alleen maar goed nieuws. Op de weg, 4 files waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste staat op de E40 richting de kust, daar moet je 10 minuten bij tellen. En dat tussen Merelbeke en Sint-Denijs-Westrem. Op de E40 richting grens Frankrijk ook nog 5 minuten tussen Middelkerken en Nieuwpoort. Verder nog op die E40, 5 minuten tussen Tiene en Helsinki.

0: Helsien. Ja, zoiets. En nog eens 5 minuten op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Mocht je dan toch nog op een andere plek stilstaan, dan gaat het daar een beetje vlotter.
1: Timo Pirera.
0: Ja, een heel erg goede morgen. Ik zal even leren babbelen. Dat is altijd handig als je op de radio moet presenteren. Wij verder met de beste hitlijst van het land. Dit zijn Maxime en Babette.
1: Nummer 28.

15 weken lang zing je mee met deze. Past ook zo goed bij de zomer. Just remember, we're forever young. DJ-licious, Milo en Forever Young. Nu wel 5 plekken lager. Ze staan op nummer 27 in de Q-top 40. Want dat is natuurlijk waar je naar luistert op je zaterdagochtend. Net voor 1 uur, dan hoor je de nieuwe top 3 van deze lijst. Zeg, als ik aan jou vraag, welke artiesten zouden er voor jou in de Hall of Fame mogen staan? Welke artiesten vind jij zo van de laatste jaren zo echt legendarisch? Dan ga je misschien zeggen Beyoncé, David Guetta, Bruno Mars, Adele. Dan kan je nog wel even doorgaan, denk ik. Maar er is één man die zo goed is in gitaar spelen en daar dan een leuk melodietje van maken, dat hij daar ook thuis hoort. Ik heb het over deze man. My pretty little

0: het leuke is, je hoort ook meteen dat het Ed Sheeran is. Gewoon aan de manier hoe dat hij gitaar speelt. Het is allemaal een beetje hetzelfde. En Ed Sheeran, als hij iets heel leuk vindt, ja, dan haalt hij zijn gitaar ook wel eens boven voor andere mensen. Bijvoorbeeld voor... Oh, wacht, ik zie ze hier net staan, Bart. Ja, hallo. Met wie alsjeblieft?
1: Hey!

ja, de Q-topschijf van afgelopen week, geschreven door Ed Sheeran, gezongen door Cat's Eye. Zoveel hartjes, onder andere van Jorne uit Hasselt en Jill uit Wenduinen. En nu de hoogste nieuwkomer, Animal, op nummer 26. Dit is Cat's Eye.

0: komende woensdag een mini-optreden aan ons Beach House. Van Berre, je hoort hem nu al op nummer 25. Dat is dezelfde plek als vorige week. Zeg, een heel erg goeiemorgen. Veel berichtjes in de Q-app vandaag. Veel mensen die al wakker zijn met verschillende redenen. Ik zie bijvoorbeeld dat de dodentocht een van die redenen is. Ja, er zijn keiveel zotten gisteravond vertrokken om 9 uur voor een wandeltocht van 100 kilometer is dat. De meeste wandelaars die doen er zo een 20 uur over, heb ik mij laten vertellen. Dus die komen dan tegen de avond terug aan en zouden nu zo net over de helft moeten zijn. Of al een stukje over de helft, zo 60 kilometer. Hè. Dan is het nog maar 40 kilometer te gaan. Thijs uit Achtdooien laat bijvoorbeeld weten dat hij net is gaan supporteren. Fantastisch. Het wordt ook vandaag warm. Het wordt tot 30 graden op de meeste plekken. Dus ik hoop dat ze genoeg drinken bij hebben en dat ze onderweg genoeg kunnen bevoorraden. Zeg, als er iemand aan het luisteren zou zijn die nu op dit moment die dodentocht aan het wandelen is, dan heb ik goed nieuws, want zometeen dikke vette beats die het allemaal een beetje vlotter gaan laten gaan.
1: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond in Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond in Roosendaal.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
2: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Q-music. Dit is de Q-top 40. 24.

0: echt een feestje in je auto. Lost Frequencies, Live It All. En weet je waar ik dan echt gelukkig van word als dit bericht binnenkomt in de Q-app?
1: Hey team, we zijn op de rug naar Q-Beach House.
0: Ja, het is hier fantastisch leuk vandaag. Fijn dat er veel volk ook afkomt op deze feestdag naar ons Q-Beach House in Oostende. En vooral fijn dat Lost Frequencies 9 plekken de lucht in gaat met zijn Live It All. Het is onze Q-collega. Na de zomer dan hoor je hem weer elke week met zijn eigen radioshow Back Your Music. En ik denk niet dat je beseft hoe vet dat is eigenlijk. Lost Frequencies is een gigantisch grote wereldster. Hè? En dat is gewoon een van onze Q-DJ's. Heel cool. Deze week hartjes van onder andere Ilias uit Nienhoven en Mirella uit Mazeiken onder andere. Mag nu dus 9 plekken de lucht in. En zeg, als je dan misschien toch al aan het genieten bent in de auto, zo de radio een beetje luider, misschien het raampje al een beetje open, als het tenminste nog droog is daar bij jou in de buurt. Ah wel, dan kan je er meteen even een karaoke party van maken. Dit is daar ideaal voor. Silent Treatment gaat wel 2 plekken naar omlaag op nummer 23 nu.
2: You sound better with you.
3: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: was even een kleine test, hè. Even kijken of je al wakker was, want natuurlijk, het is zaterdag.
1: Het is zaterdag!
0: En niet vrijdag, dat wisten jullie natuurlijk wel. Even kijken op de weg. 5 files waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste staat op de Antwerpse ring richting Gent. Daar moet je 10 minuten bij tellen. En dat is de Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Ook 7 minuten op de E40 richting Kust tussen Zwijnaarden en Drongen. En 6 minuten op de E313 richting Antwerpen tussen Rans en Antwerpen-Oost. Even kijken, op de E19 richting Antwerpen ook nog eens 5 minuten langer tussen Mechelen-Noord en Rumst. En op de Brusselse Buitenring 5 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En ook op deze zaterdag maken we er een dik feestje van. Met de mannen van De Bauza, die waren deze week nog aan het spelen op een houseparty in zo'n klein huisje in Londen. Gaat goed zijn. Dit is Lose Myself.
2: Nummer 21.

0: Het zijn nog 5 jonge gasten. Ja, 3 jonge gasten eigenlijk, die van de Bauza. Dus die weten wel hoe je een feestje moet maken. Zometeen verder met de bovenste helft van deze lijst. Eerst even...
1: De Q-top 40. Overzicht. Nummer 30.
0: 2 plekken erbij voor Bassera. All Because of You. Marshmallow, Kelsey, Ballerini gaan er dan weer 9 achteruit.
1: 28.
0: Hoe dan ook, 1 plek lager deze week. Maxime en Babette.

min 5 voor DJ-licious Milo Forever Young. We're forever young. Hoogste nieuwkomer deze week. XQ Topschijf.

0: 25.
1: Berre blijft staan met zijn Yesterday, Today en zijn Tomorrow. So if you need someone, I can be
0: someone, you can always run to me. Nummer 24.
1: Plus 9 voor Lost Frequencies en

0: 20. Al 8 weken lang zing je mee met Freya Sky. Ze gaat nu 2 plekken achteruit. Dansen met Bruno Mars, On My Soul, gaat een min 4.
1: Nummer 21.
0: En nog plus 5 voor de mannen van de Bauza, Lose Myself. Mocht je er nog aan twijfelen, je luistert dus nog altijd naar
1: de Q Top 40.
0: Voilà, ja. Met nu de bovenste helft van de lijst op nummer 20. Taylor Swift doet plus 10. Q

0: stevige duw in de rug van jou, die Taylor Swift. Hartjes van Lisette uit Oudsbergen zie ik hier. En Louise uit Waregem heeft er ook op gestemd. I knew it, I knew you gaat ook stevig de lucht in. Plus 10 en nu het midden van de lijst op nummer 20. Zeg, mocht je de afgelopen tijd toevallig nog in Rome zijn geweest, hè, misschien zo'n klein vakantietje, de kans bestaat natuurlijk. Het zou zomaar kunnen dat je daar, zonder dat je het wist, Jennifer Lopez tegen het lijf bent gelopen. Ja, die was daar ook, die was op een tripje aan het doen met haar kinnekes. Die gaan vanaf september naar college, hè, naar de universiteit. Dus ja, ze dachten, we gaan er even van profiteren. Zo. Zo zie je ook maar weer, wereldsterren zijn ook maar gewoon mama's die leuke dingen doen met hun kinderen. Ze komt er zo meteen aan op nummer 19.
1: Dit is Spanje. Het land van de sangria. Het land van zonovergoten stranden. En het land waar jij Shakira live kan zien. Alleen al dit jaar stond ze niet één, maar twee keer op één in de Q-top 40. Luister vanaf maandag elke ochtend naar Robbe Petitjean. En zet jezelf op de Q-guestlist van Shakira live in Madrid. Q. Sounds better
2: with you. Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
3: Check.
2: De DJ checkt voor je tickets koopt.
3: Oké, check.
2: En social media checkt voor je op date gaat.
3: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
2: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
3: Check.
2: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
1: De Q-top 40. 19.

Night min 3 plekken wel. En ze staan dan ook al 22 weken in deze lijst. En ja, die J-Lo die was dus een tijdje geleden nog op vakantie met haar kinnetjes in Italië. Ik denk echt zo'n week of twee geleden. Marina laat in de Q-app al weten dat ze effectief ook in Rome is geweest deze zomer. Dus misschien heeft ze J-Lo wel gespot. Of ja, niet gespot, maar liep J-Lo naast haar zonder dat ze het zelf wist. Ik moet nu heel eerlijk zeggen, als ik zo de foto's zag, ze heeft al foto's op Instagram gepost, Jennifer Lopez, ik zou ze ook niet meteen herkennen. Ze had zo'n petje en een zonnebril. Maar toch grappig als je dan zo een jaar later nog eens terugkijkt naar je vakantiefoto's en stel je dan voor dat je zo rechts in het hoekje Jennifer Lopez ziet staan die jouw fotobom. Dat zou ik heel grappig vinden. David Guetta daarentegen, die was vorige week nog gewoon op bezoek in Belgica, in België, voor een dik optreden op het strand in Zeebrugge. Dat moet echt fantastisch zijn geweest. Veel berichten ook daarover in de Q-app. Maar wij moeten nu snel over naar de andere hoofdstad. Ja, die hoofdstad van Nederland. Want Crisscross Amsterdam komt eraan. Zij moeten 8 plekken naar omlaag en staan nu op nummer 18.

8 plekken lager, Aaron Blommaert, Zoë Leve en Tranen van Goud. Deze week is het vooral zweet dat uitgekomt, denk ik, en niet te veel tranen. Misschien is de regen dus wel welkom vandaag. Benieuwd of die al onderweg is. Dit is I'm Good op nummer 16.

Na 14 weken zing je nog altijd vrolijk mee met Milk, Inc. en Madison. Ik weet nog goed dat ik vorig jaar in de wagen zat, luisterend naar Maarten en Dorothee. Het was zo op een random ochtend opeens de aankondiging, de comeback van Milk, Inc. Ze zijn back. Ondertussen is dit al die tweede hit die je dus al 14 weken lang meezingt. En je bent nog altijd fan. Heel veel hartjes ook in de Q-app. En ze gaan deze week 9 plekken omhoog staan. Stoop nummer 15. Afgelopen woensdag stonden ze nog op ons podium, ook hier aan Q-Beachers. Dat klonk toen zo. Ja, voelt een beetje als Tomorrowland eigenlijk. Tomorrowland aan de zee. De zaterdag van Lotte uit Merksplas kan nu al niet meer stuk. Ze is net geland in België en het eerste wat ze hoorde was haar favoriet bij Q-Music. Ja, natuurlijk. Niet moeilijk, hè. Bij Q draaien we alleen maar de grootste ter aarde. Q-Music.

0: 3 plekken erbij voor Alex Warren. Dat komt omdat jij grote fan bent. En maar hartjes blijft uitdelen aan die man. Ik ben zo'n grote fan, echt waar. Op nummer 14, zometeen nog het laatste uur van de Q-top 40. Onderweg naar jouw zaterdagmiddag met nu nog de 13 beste hits van het moment. Stella Lefty komt eraan zometeen bijvoorbeeld. Wie hit zegt, zegt ook Martin Garrix en Ed Sheeran. Zo na het nieuws van 12 uur, lekkere boenken met Bebe Rexha en Faithless zometeen.
1: De Q Top 40.
2: Q Music.
1: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
2: Sounds better with

0: Goedemiddag, 12 uur nieuws met Nico.
1: Goedemiddag. Er worden extra middelen ingezet om de natuurbrand in de Hoge Venen te blussen. Onder meer een derde blushelikopter. En de brandweer in Luik krijgt ook steun van andere korps, onder meer uit Limburg. En ook heel wat boeren komen helpen. Collega Demi van den Ede is daar.
2: We zien hier de ene na de andere blushelikopter voorbij vliegen. We hebben ook al landbouwvoertuigen de richting van de brand zien uitgaan om zo met die waterreserves hulp te bieden. En ook Defensie heeft brandweervoertuigen naar hier gestuurd om die brand onder controle te krijgen, wat nu dus absoluut nog niet het geval is.
1: Nou, door die brand is in de Hoge Venen al zeker 900 hectare natuur vernield.
3: Er is een Belgische vrouw in verdenking gesteld voor de verijlde aanslag in Parijs eind maart. Het gaat om een vrouw van 23. Ze wordt onder meer verdacht van het bezitten en vervoeren van explosieven. Eerder werd al een andere Belgische vrouw van 24 in verdenking gesteld. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Sarah Dumont zich geplaatst voor de halve finales op de 200 meter vlinderslag. De 11e tijd van alle deelnemers volstond. Ook Florien Gaspar stoot door naar de halve finales op de 50 meter schootslag. Zij zwom daar de 5e tijd. En een 500-tal deelnemers van de dodentocht hebben intussen de finish gehaald in Bornem. Onder hen deze moedige stappers.
4: Afzien, mijn benen zijn echt op. Is geen lastige.
5: Goed eigenlijk, alleen ik heb echt superveel blaren. Dat is eigenlijk het enige dat mij wel op het einde part dat heeft gespeeld.
6: Niet zo goed, want na 30 kilometer kreeg ik kramp in mijn kuiten en die bleven maar. Maar ik heb doorgezet en ben ik toch gefinished met 13 uur. Ik ga thuis mijn compressieboots aandoen en een lekkere badje en dan slapen.
1: En dat is wel verdiend. Van de bijna 13.000 vertrekkers hebben er intussen meer dan 1.300 opgegeven. Vanmiddag wisselen bewolkt, kans op onweersbuien tot 31 graden. Vanavond en vannacht klaart het dan op. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar blijft dan zo goed als droog bij 26 graden.
0: Dankjewel Nico, je hoort het misschien ook al. De wind hier aan de kust begint wel op te wellen. Dus misschien dat er straks ook nog wel een druppeltje gaat vallen. Nu, als je nog onderweg bent naar de kust, kan je misschien ook beter te voet komen, want het is al redelijk druk op de weg. Eén lange file op de E40 richting kust, een half uur aanschuiven tussen Nevelen en Beernum, dat komt daar door een ongeval. Op de E34 richting Brugge ook 20 minuten tussen Maldegem en Polderke. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel en ook nog eens 8 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. 10 minuten erbij op de E40 richting Gent tussen Beernum en Aalter. Op de E17 richting Antwerpen 5 minuten tussen Kruijbeke en Antwerpen-West. En op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst ook nog 5 minuten. En dan is er tenslotte nog één file. Die staat op de Brusselse buitenring. 5 minuten erbij tussen Sint-Stevenswolde

ze is 24 jaar geworden deze week. Ja, een dik jaar jonger dan ik. Je zou het eigenlijk niet zeggen als je ze ziet. Ziet er al heel matuur uit, die vrouw. Stella Lefty Basten op nummer 12 in de Q-top 50. Ze staat niet meer in de top 10 deze week, 5 plekken lager wel. Maar dat kan haar allemaal niks schelen natuurlijk, want ze heeft die verjaardag wel echt heel goed gevierd. Weet je hoe ze dat gedaan heeft? Ze heeft dat eigenlijk gedaan op de manier hoe Pommelien Thijs dat ook zou doen en een paar weken geleden ook gedaan heeft. Ja, ze stond op het podium met deze gasten. Mumford & Sons. Die hebben Stella Lefty uitgenodigd op het podium om haar grootste hit samen te brengen. Je moet eens luisteren hoe dat klonk.

0: kijk, Stella Lefty is keigoed. Mumford & Sons. En maken zalige muziek, dus dat kan eigenlijk niet slecht zijn. Je vindt de volledige video ook nog online, mocht je dat eens willen zien. Wij snel door. Op nummer 11, Meteor en zijn nooduitgang. Hij gaat twee plekken de lucht in nu.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Zometeen dan krijg je de gloednieuwe Q-topschijf. En daarvoor zou het wel handig zijn mocht er toevallig een paard in je gang staan. Ik zeg het alvast. Ja, ik weet niet of dat het geval is, maar mocht er een paard in gang staan, het komt van pas om te
1: zijn. De Q-top 40. Overzicht. Nummer 20.
0: Eerst een overzicht en een stevige boost. +10 voor I Knew It, I Knew You van Taylor Swift.

0: opening act for Criss Cross Amsterdam, Louisa Sonza, Willie William.
1: Nummer 17.
0: En ook echte tranen voor Aaron Blommaert en Zoë Leve, want ook zij moeten min 8 nu.
2: Het zijn al 100 dagen zonder jou. En ik hou nog vast van wat me tegenhoudt.
1: 16.
0: Jelly Roll, 21ste week, één plek lager met I'm Good deze week.

plus 9 voor Milk Inc. en hun medicijn. Music is vorige week min 11, een echte fever dream, maar nu plus 3 voor Alex Warren.

0: 13. Another 55 Ultra in plek lager met Talk to You. Kex vers 24-jarige Stella Lefty.
1: Nummer 11.
0: En plus 2 voor beste Belg Meteor en zijn nooduitgang.
2: Ik zoek altijd, altijd, altijd naar de nooduitgang. Het voelt op aan en samen, samen zijn het draadje hard.
0: Ja, ik weet niet of je het ondertussen al gevonden hebt, dat paard. Het zou wel eens van pas kunnen komen.
1: De Q-topschijf.
0: Want gisteren namiddag mocht ik je voorstellen aan een gloednieuwe Q-topschijf. En ik ben echt wel heel grote fan. Sinds vorig jaar zoiets is de country hype helemaal opgekomen. Dat is natuurlijk ontstaan in Amerika, waar ook anders. En daar zijn zoveel mensen opgesprongen. We draaien sindsdien ook heel veel country hits bij Q-music. Ik heb het gevoel dat jij die ook wel leuk vindt. En nu is er weer iemand nieuw opgedoken. Ella Langley is haar naam. Ze is 27, ze komt uit Alabama, wat eigenlijk ook al een staat is waar veel country vibes hangen. Ze is daar geboren, opgegroeid en ze heeft daar vooral alles te pakken gekregen. De muziekmicrobe. Ze heeft een fantastisch mooie hit gemaakt. Choose in Texas, die hoor je deze week extra vaak bij Q.
1: Dit is deze week de

zo cool hoe ze zegt, come on baby. Echte cowboy vibe. Steen uit Gent stuurt, I love it. Ik krijg al zin om terug te gaan line dansen. Het was de Q-topschijf van deze week. Ella Langley en Choose in Texas. Je gaat die hit extra veel op de radio horen de komende dagen. Zeg, zometeen. De top 10 van de Q-top 40 met meteen al een dikke boenke plaat om jouw zaterdagmiddag goed van start te laten gaan. De Q-party.

0: tickets and info, qmusic.be and in the Q app. Q sounds better with you. With you.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar 1,25 euro per week en altijd opzegbaar. Tot

Betteren zegt, mijn liedje, nu is het echt aftellen naar volgende week zondag. Pukkelpop, so excited. Ja, Sander gaat er staan volgende week. Hij gaat de twee plekken de lucht in deze week met My Body Isn't Ready en komt zo die top 10 van de Q-top 40 binnen. Hij staat op nummer 9 in de lijst. Zeg, ondertussen zingen we ook al 19 weken lang mee met zo die hele catchy Magnetic van de Bauza. Je weet wel, zo met de piano. Ja. Maar daar zit zo een deeltje in dat nummer dat ik al 19 weken lang fout zing, blijkbaar. Dat is zo'n tekst die je eigenlijk ook gewoon niet heel goed verstaat. Sorry om te zeggen, je verstaat er eigenlijk gewoon niks van. Maar je moet nu zelf eens even goed luisteren. Misschien dat jij wel weet wat ze exact zingen, zonder het op te zoeken. Laten we ons een klein spelletje maken. Maar je denkt van, ah ja, dat is normaal toch wat ze zeggen? Maar het is niet wat je denkt. Ik dacht, ja, misschien ga je nu lachen, ik dacht dat ze zeiden Save My Day, ja. Dat is het dus niet. Dus als jij denkt dat je weet wat ze zeggen, zonder het op te zoeken, laat het me even weten in de Q-app. Ondertussen de volledige hit.

0: wat zeggen ze dan? Wat zeggen ze dan? Vele berichtjes in de Q-app, onder andere Rut stuurt dit.
1: Ik dacht dat ze zongen Say My Name. Maar ik ben het ook niet zeker.
0: Ah, wel ja, ik ben ook niet zeker. Het gaat dus over dat laatste stukje. Het is zo een beetje onverstaanbaar. Say My Name. Yeah, yeah. Ik dacht dat ze altijd zeiden Say My Name, zoiets. Dat is het absoluut niet. Ze zeggen gewoon Save My Yeah, Yeah. Wat dat dan ook mag betekenen, geen idee. En daarna zeggen ze Save My Day. Voilà, dan heb je bij deze toch ook weer iets bijgeleerd. De pauza, net zoals vorige week op nummer 8 in de Q-top 40. Ondertussen begint het erg druk te worden op de snelwegen. Even kijken, 9 files waar je meer dan 5 minuten verliest. En als jij vandaag nog richting de kust wil komen, ai ai ai. Ja, dat is een stevige. Een file van 1 uur en 1 minuut op de E40 richting kust. En dat tussen Drongen en Beernem door een ongeval. Op de E40 richting Gent 10 minuten tussen Beernem en Aalter. En op de E313 richting Antwerpen nog eens 10 minuten tussen Rans en Antwerpen-Oost. Op de E17... tussen Kruijbeek en Antwerpen-West verlies je 7 minuten. Op de E19 5 minuten erbij tussen Mechelen-Noord en Rumst. Op de E34 richting Brugge 10 minuten erbij tussen Koning Albertlaan en Polderke. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland nog eens 10 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En dan tenslotte nog 1 file op de Brusselse buitenring 5 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Mocht je dan toch nog op een andere plek stilstaan, gaat het daar een beetje vlotter. Ik heb me net ook laten vertellen dat Matthias van den Bulke, die vandaag uitzonderlijk op zaterdag ook eens op de radio gaat zijn, ook in een van die file staat. Dus die is geschakeld. Ja. Timo Pirera. Gelukkig voorzie ik jou nog van de beste hits tot en met 1 uur. Hopelijk is hij dan zo meteen net op tijd. Hè. Sterkste stijger nu, Cameron Whitcomb gaat +12.

0: Sienna Spyro, Material Lover. Zometeen dan krijg je nog de top 5 van deze Q-top 40. Want Sienna Spyro staat op nummer 6. Ja. En ik kan je zeggen dat er nog 5 zeer uptempo hits op jou staan te wachten. Dus geen gebrek aan energie zometeen. En ik kan ook al zeggen dat het allemaal zomerhits gaan zijn. Hè? Dus dat is al goed natuurlijk, vooral op een zonnige dag als vandaag. Alhoewel, ik heb me laten vertellen dat er op veel plekken in ons land ook regen is voorspeld. Regen en onweer. Nu, in Oostende op dit moment absoluut nog geen sprake van regen. Het is hier nog een goed zonneke. Maar ik vraag me even af, hoe is dat bij jou? Jij bent aan het luisteren natuurlijk van op een andere plek in ons land. Stuur me even een berichtje. Mag een audioberichtje zijn, of gewoon een berichtje, of een foto, wat je wil, in de Q-app. Is het bij jou al aan het regenen en waar ben je dan?
1: Oh, mijn zalige Pattaya hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
2: Wat? 150 baht?
1: Schatje, dat is 4 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
1: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Zeg, de Vos.
5: Ja, Lemmes.
4: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
5: Oei, wat doet je er zo op?
4: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
5: Ja, en?
4: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild.
6: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
7: Dat is
8: de Vos Lemmes. Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Vanavond bij VTM krijgt Jacques Vermeijer frisse tegenwind van zijn Julie in Eenmaal Andermaal. En bij VTM 2 waait een buitenaards windje in de tv-première van Borderlands. Vanavond bij VTM en VTM 2.
11: Q Music. Dit is de Q Top 40. Nummer 5.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Vorige week nog op 3 en nu 1 plek lager in de lijst. Niet meer in de top 3 dus deze week. Hij kwam daar straks wel binnen gloednieuw, met een gloednieuwe hit in de lijst. Ik weet niet of je dat gehoord had. Break Up in Reverse. Een mooie, gevoelige nieuwe hit van Teddy Swims. Ondertussen enorm veel berichten in de Q-app, want ja, ik moet zeggen, hier in Oostende eigenlijk alles nog dik oké met het weer. Maar ik hoor al de hele dag op het nieuws dat het vandaag kan onweren, kan regenen. Ja, ik zie er niks van, maar daarom wil ik even weten hoe dat bij jou zit. Alida uit Balen zegt, in Balen is het wat muggenpis dat er valt. Daar heb ik nu nog nooit gehoord, muggenpis dat er valt. Dat zal wel een uitspraak zijn daar, misschien een beetje motregen of zo. Dan is er nog een berichtje van Vito.
1: Ik zit in de auto richting Maasmechelen. In Limburg is het bewolkt en motregen.
0: Ja, Annie uit Hasselt zegt ook momenteel regen in Hasselt hier. En namiddag begint de pukkelpop hier in de stad. Joke uit Aalst zegt in Dendermonde regent het ook. Ilse zegt in Aarschot heeft het er net geregend. En dan heb je wel nog Tom uit Wevelgem die een foto stuurt van een prachtige, prachtige blauwe hemel. Het is duidelijk enkel in West-Vlaanderen op dit moment nog mooi weer. Ja. Mijn excuses daarvoor, als je op dit moment niet in West-Vlaanderen bent, dan heb je de foute keuze gemaakt. Snel door met de lijst. Op nummer 3, Jonas Blue en Edge of Desire.

0: Nathalie zegt nog, ja, hier in Hamme zeggen we dat ook, muggenpis. En dat is nog minder dan motregen, dat is gewoon zo echt miser, miser, miser regen. Voilà, dankjewel daarvoor. In Oostende nog altijd veel goed.
1: De Q-top 40, overzicht. Nummer 10.
0: En zometeen de nummer 1, eerst een overzicht. Plus 4 voor Martin Garrix en Ed Sheeran. My Body Isn't Ready. Somber zingt ook twee plekken hoger nu.

0: Save My Yeah Yeah. De Bauza blijft staan met Magnetic.
1: Nummer 7.
0: Cameron Whitcomb, die gaat plus 12. Dertiende week en nu min 1 voor Sienna Spyro en haar Material Lover.
2: A material lover, yeah. A material lover.
1: Vijf.
0: Plus 1 voor New Religion, Bebe Rexha

0: één plek minder dan voor het Teddy Swims. Ook Jonas Blue doet het een plek lager met zijn Edge of Desire. En plus 2 voor Topic, Becky G en Sorry Papi. Sorry, papi. 39 hits gehad, nog eentje te gaan.
1: Nummer 1.
0: Je blijft maar meezingen met Die Die. 9e week bovenaan de Q-top 40.

0: hele zomer lang op het strand van Oostende. Maximum Summer.
1: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
2: Goedemiddag, 1 uur nieuws met Nico.
3: Goedemiddag. Er worden extra middelen ingezet om de natuurbrand in de Hoge Venen te blussen. Onder meer een derde blushelikopter. De brandweer in Luik krijgt ook steun van andere korpsen en zelfs van boeren. Collega Demi van den Ede is daar.
4: We zien hier de ene na de andere blushelikopter voorbij vliegen. We hebben ook al landbouwvoertuigen de richting van de brand zien uitgaan om zo met die waterreserves hulp te bieden. En ook Defensie heeft brandweervoertuigen naar hier gestuurd om die brand onder controle te krijgen, wat nu dus absoluut nog niet het geval is.
3: Nee, want volgens een nieuwe Roundup is er al 1600 hectare natuur vernield daar in de Hoge Venen. De VS en Iran maken opnieuw ruzie over de straat van Hormuz. Amerikaans president Trump wil er Amerikaans grondgebied van maken, eens Iran verslagen is, zodat de VS kan bepalen welke schepen daar passeren. Dat heeft Trump gezegd in een speech.
5: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
3: Nou, maar Iran pikt dat niet. Daar zeggen ze dat de straat van Hormuz Iraans grondgebied blijft. Een recordtransfer voor Union. Smaakmaker Anand Kalaili heeft een contract tot 2031 getekend bij het Engelse Crystal Palace. Dat zou zo'n 30 miljoen euro betalen. Het is daarmee de duurste uitgaande transfer ooit voor Union. Kalaili is 21 jaar. Vanmiddag wisselen bewolkt, kans op onweersbuien tot 31 graden halen we. Vanavond en vannacht klaart het dan op. Morgen begint zonnig, later meer wolken, maar het blijft zo goed als droog bij 26 graden.
2: Dankjewel, Nico. 10 files waar je meer dan 5 minuten verliest, met meteen 1 dikke monsterfile richting de kust. Ja, dat is eigenlijk niet om mee te lachen. Hè. Op de E40 tussen Nevelen en Beernen verlies je nu 1 uur en 31 minuten door een ongeval. Op de E313 richting Antwerpen 20 minuten erbij tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En ook 5 minuten op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst. 5 minuten dan op de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West door een defect voertuig. Je verliest er ook 11 op de E34 richting Brugge tussen Koning Albertlaan en Polderke. Even kijken, op de E314 richting grens Nederland, 10 minuten tussen Houthalen Hillichteren en Park Midden-Limburg. Daar liggen voorwerpen op de weg, voorzichtig zijn dus. Op de E40 richting Gent, 10 minuten tussen Beernem en Aalter. Op de Antwerpsring richting Nederland, 10 minuten tussen Sint-Anna-Lingeroever en Antwerpen-West. En nog eens 7 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. 5 minuten erbij nog op de Brusselse Buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En mocht je dan toch nog op een andere plek stilstaan, dan verlies je daar minder dan 5 minuten. Ja, ik weet het. Jij was al de hele tijd aan het wachten op de vereisenis van Matthias van den Bulke. Die zou hier eenmalig deze zomer ook een keer op een zaterdag presenteren. Maar hij stuurde net een berichtje. Hij heeft een klein probleempje.
6: Ja, hey Timo. Je hoort me al komen. Ik sta dus op de E40 in die monsterfile richting de kust. Zou het zitten om een beetje langer uit te zenden vandaag?
2: Oei.
6: Ik heb gelukkig wel al mijn muziek al thuis klaargezet. En de playlist die is volledig top.

0: Maar dus ja, Timo ziet zitten om nog 10 minuutjes langer te presenteren. Ik kom eraan, sowieso. Tot zo.
1: Allee, ik ben benieuwd. Zie, ja, geen probleem, Matthias. Ik ben benieuwd wanneer hem hier gaat verschijnen.
2: Matthias van den Bulke.
1: Ja, met dan toch één voordeel. Ik kan mij voor één keer voelen als Matthias van den Bulke. Hoe schoon is dat? Dit is

Swedish House Mafia Save the World. Als jij deze feestdag, deze Onze Lieve Vrouw Hemelvaart, ook doorbrengt in de file, zoals heel veel andere mensen, er staat echt een monsterfile van 1,5 uur op de E40 richting de kust, ja, dan doe je dat in ieder geval niet alleen. Want Matthias van den Bulke die heeft echt goede schijfjes meegenomen om jou door deze zaterdag te sleuren. Op sommige plekken is het al heel erg grijs. Ja, Matthias van den Bulke die is voor één keer eventjes uit zijn weekrol gekomen om jou ook te vergezellen in het weekend. Alleen één klein probleempje, ja, hij staat ook zelf in die monsterfile. Maar ik heb gehoord dat hij er bijna is. Dus zometeen Matthias van den Bulke door je boksen. Ik heb zometeen voor jou Daddy Yankee Snow. Nu eerst Judith. I'd love to be in love. Dit is

0: boom boom girl.
1: Ik ben nog een klein beetje aan het kalmeren, maar we zijn er. Ah, goedemiddag, files. Nooit leuk, maar we zijn er geraakt. Een hele fijne middag. Fijn dat je luistert. Normaal gezien hoor je mij van maandag tot en met vrijdag. Hé. Dat klopt tussen 10 en 1. Tussen de werkuren, zeg maar. Maar vandaag, dus ook eens op een zaterdag. Dat is zo'n jaarlijkse traditie bij mij in de zomer. Als het QBeachhouse er staat, wil ik minstens 1 keer erbij zijn in het weekend. Ja, dan is er nog meer volk. En dan kan ik ook eens luisteren, of de luisteraars ontmoeten liever, bij wie ik opsta op het werk doorheen de week. Dus als het goed is voor jou, wil ik jouw buddy zijn vandaag. Tot 4 uur.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
2: Ah ja, ga je eigenlijk voor...
3: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
2: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
5: Check voor vertrek.
6: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
5: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
6: Check.
7: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
8: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
7: Nu op tegels en parket, 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante meter gratis.
9: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
10: Hey, yeah, Maxim.

Ja, het voordeel aan zo'n monsterfile is dat je weer iets bijleert. Namelijk meer marge inbouwen als je op een zaterdag naar de kust rijdt. Miles Smith en Al Horan en Drive Safe. Een hele goede middag. Gisteravond stond Bazaar op de Star Stage op Rijvers. Festival in Lievegem. Als je erbij was, laat van je horen in de Q-app. Een berichtje of een filmpje, altijd welkom. Eerst krijg je nog andere mannen op je radio. Dit zijn de Backstreet Boys.

meesterlijke samenwerking. Tussen Elton John en Dua Lipa, Cold Heart. In de Pnau remix. Zometeen krijg je Bazaar op Q-Music. Ze waren gisteren op Rijvers. En Kim uit Aalter, die was erbij. En onze Clementine heeft zich volledig laten gaan, stuurt ze. Clementine is vooral duidelijkheid haar kleuter of haar kleine dochter. Ze heeft een filmpje doorgestuurd. Het is heel schattig om te zien. Ik kan het je helaas niet tonen via de radio. Maar goed, ondertussen 1:01. En er is nog altijd een stevige file bezig op de E40 richting kust. Tussen Drongen en Beernem moet je nu op 1:03 rekenen. Extra. Ook richting Antwerpen vertraag je op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 18 minuten bij. Op de E19 een kwartier tussen Mechelen-Noord en Rumst. Daar moet je uitkijken voor een defect voertuig. Ook op de Antwerpse ring richting Gent 5 minuten extra tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland ook 5 minuten bij vanaf Antwerpen-Centrum tot Borgerhout. That's it. Op andere plaatsen verlies je minder dan 5 minuten. En als je onderweg bent richting kust, bon courage.

0: Het land van de sangria. Het land van zonovergoten stranden. En het land waar jij Shakira live kan zien. Alleen al dit jaar stond ze niet één, maar twee keer op één in de Q-top 40. Luister vanaf maandag elke ochtend naar Robbe Petitjean. En zet jezelf op de Q-guestlist van Shakira live in Madrid. Q-Sounds.
1: With you. Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

classic van Pink uit het jaar 2010 al zeg. Ja, vanavond heffen we het glas in Niel op de Q-party. Als je nog een goed feestje zoekt voor vanavond, moet je dus in Niel zijn. Ik zag dat er nog tickets zijn op Q-music.

0: Austin ligt in Texas. Ik weet niet hoe de situatie in Texas is op dit moment, maar hier in België zitten we sowieso in een woestijnklimaat. Dat heb ik toch gelezen. We hebben net een derde hittegolf achter de rug, maar die voelde misschien net iets minder benauwd dan de vorige. Allee, ik had dat gevoel toch. En dat kan ook logisch zijn, omdat de luchtvochtigheid uitzonderlijk laag is op dit moment. Het enige nadeel daarbij is wel dat door die droge lucht kan je last hebben van een droge huid bijvoorbeeld. En ook van een kriebelhoestje.
1: Ja, ja.
0: Dus dat je een klein beetje ziekjes kan worden nu in de zomer. Maar goed, ik hoop eigenlijk vooral dat je je top voelt vandaag. Dat je goed in je vel zit. Even top als de nieuwe single van Alesso en One Republic. Die draaien we graag hier bij Q. Dit is In Your Eyes. Een hele fijne zaterdagmiddag.

Lady Gaga en Bruno Mars. En Die With A Smile. I wanna be next to you. Komende woensdag komt Berre naar het Q Beach House. En dan geeft hij een mini-concert op ons terras. Hij gaat een paar liedjes live zingen voor iedereen die hier aanwezig is in Oostende. Dat doen we trouwens al elke woensdag deze zomer. Zo'n mini-concert, heel plezant. Deze week was er Milk Inc. wel maar voor 50%. Want Reggie was ziek, maar Linda had Reggie niet nodig.

die vrouw. Eén brok energie. En een geweldige stem natuurlijk, Linda. Het was een goed moment en dan moest die zonsverduistering woensdag nog komen. Echt, het was een topdagje. Ondertussen zal Reggie waarschijnlijk al beter zijn. Dit is hem samen met Jaap en met Olivia.

0: Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum Summer.
0: Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Goedemiddag, het nieuws van 2 krijg je van Nico.
3: Goedemiddag. Hogevenen is nu al 1600 hectare natuur vernield door de zware brand die daar gistermiddag uitbrak. De brandweer krijgt het vuur maar niet onder controle en vreest dat ze nog dagen zullen moeten blussen. Ons land vraagt daarom hulp van andere Europese landen, onder meer om extra blushelikopters te krijgen. Collega Demi van den Heden.
4: Die zouden het allemaal veel makkelijker kunnen oplossen, maar heel Europa staat in brand. Dus elk land kan zelf heel zijn blushelikopters heel goed gebruiken. Dus dat maakt het moeilijk om die tot hier te krijgen. De vraag ligt nu bij Nederland, maar daar is nog geen beslissing genomen of die daadwerkelijk tot hier zullen geraken.
3: Volgens Eurocommissaris voor Crisisbeheer Hadja Labib zijn één helikopter en twee vliegtuigen onderweg naar de Hogevenen. Het slachtoffer van de brand op een camping in Grobbendonk eergisteren is wellicht een man van 55 die in de chalet verbleef waar het vuur ontstond. Dat zegt het parket. Zijn identiteit ligt wel nog niet helemaal vast, maar de familie van die man is wel al op de hoogte. De brand vernielde twee chalets en beschadigde ook nog een derde. Het parket onderzoekt de oorzaak van die brand en sluit kwaad opzet niet uit, maar ook een ongeluk is nog altijd mogelijk. En de wielerronde van Portugal gaat voort, maar de vieringen worden serieus beperkt en de reclamekaravaan wordt geschrapt. Aanleiding is de dood van de Britse belofte Finlay Tarling gisteren. Die botste tijdens de 8e rit op een auto en overleefde die klap niet. Zijn ploeg komt vandaag ook niet meer aan de start in Portugal. Finlay is de jongere broer van ex-Europees kampioen tijdrijder Joshua Tarling. Vanmiddag wisselen bewolkt, kans op onweersbuien en tot 31 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar blijft zo goed als droog bij 26 graden.
5: Dank je, darling. Ondertussen 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting kust nog altijd een file op de E40. Tussen Nevelen en Beernem 22 minuten extra. Dat is al een pak minder dan daarnet. Maar tussen nog altijd meer dan 20 minuten dat je verliest. Richting Antwerpen E313 ook vertragen. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost een kwartier extra. Op de E19 7 minuten tussen Mechelen-Noord en Rumst. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland 8 minuten bijtellen. Tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout. Maar op andere plaatsen verlies je sowieso minder. Minder dan 5 minuten. Q-Beach
0: House. Matthias van den Bulke.
5: Kom eens zwaaien, kom eens hallo zeggen. Je vindt mij hoog en droog, voorlopig toch, in het midden van het Q-Beach House. Goedemiddag.

Een echte passenger princess, Alex Warren. En zijn nieuwe single, Passenger. Zometeen krijg je van mij prinses Camille. Maar eerst een classic uit het jaar 2000. Jacqueline Govaert was amper 18 jaar toen ze op het podium stond van Pinkpop. Maar ze nailde haar performance alsof ze nooit iets anders gedaan had. En Jacqueline Govaert is uiteraard de frontmadam van deze geweldige band Crazip. Dit is I Would Stay.

Je luistert naar Q-Music. Hugel, Kalani en Dekom hebben echt een hit te pakken. Think of Me. Het is te zeggen, het is eigenlijk al een hit van vorig jaar. Maar ook deze zomer draaien we hem graag op je radio. Hier zijn heel veel bezoekers die straks ook nog naar Circus Camille gaan. Of al geweest zijn vandaag. Twee voor de prijs van één, denk ik dan. Drankjes en happetjes in het Q Beach House en dan een topshow meepikken van Camille. Ze staat nog met haar circus hier in Oostende tot en met dinsdagavond. We waren

Harry Styles en As It Was. Ik heb deze week superveel Harry Styles gedraaid op Q-Music. Eigenlijk in de hoop dat Q-DJ Emma Salden dan sneller zou bevallen. Emma is uiteraard grote fan van Bruno Mars, ging ik zeggen, van Harry Styles. Dus ja, ik dacht, Harry draaien is een extra push. Nee? Voorlopig nog geen witte rok. Voorlopig nog geen Q-baby. Maar het zit er wel aan te komen, heel binnenkort dus.

0: George Ezra en Green Green Grass. Ja, het is nu echt officieel tussen Katy Perry en Justin Trudeau, de ex-premier van Canada. Ze heeft zijn zomerdumpje gehaald op Instagram. Een fotoreeks die Justin Trudeau gepost heeft gisteren. Op de eerste foto van de reeks staan wel zijn kinderen. Michelle Obama die staat op de derde foto. En Katy moet het voorlopig doen op foto nummer 5. Kijk ja, die eerste foto moet je natuurlijk verdienen. Iets voor de volgende keer misschien. Met de kerstkalkoen of zo. Goed, ondertussen is het 1 minuut over 2:30 en er zijn 5 files van 5 minuten of meer. Op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je 10 minuten op dit moment tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen Oost. Richting kust op de E40 tussen Nevelen en Aalter 9 minuten extra. Ook richting Antwerpen vertraag je op de E19 7 minuten extra vanaf Mechelen Noord tot Rumst. En op de E313 ook 7 minuten extra tussen Ranst en Wommelgem. Richting Brugge staat er nog een file op de E34 vanaf de Koning Albert Laan tot Polderke doe je ook 7 minuten langer. Op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten. Nu hoor ik je denken, Matthias, waarom vertel je dat verhaal over Katy Perry? Wel, omdat ze eraan komt. Zometeen.
1: Matthias van den Bulke.
0: Eerst Thomas Gray.

0: Katy Perry, Maximum Summer. Samen met Juicy J en Dark Horse, een hit uit 2014 in Antwerpen. En dus ook in de Kempen vieren ze vandaag Moederdag natuurlijk. En welke bekende mama van bij ons zingt en komt er uit de Kempen? Ja, je weet wie. Je hoort ze zo meteen, Nadine Lewis.
1: De Q-Party

0: Ze is van de Kempen en daar vieren ze uiteraard Moederdag. En Natalia is ondertussen, ja wat zeg ik, moeder van twee. Bobby Lua is er 6, Apollo is er 4, die verjaart eind dit jaar. Ja, en ook een dikke proficiat eigenlijk aan alle mama's in Antwerpen en in de Kempen vandaag.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Kygo is back, dit keer met de Amerikaan Max McNamara.

0: prachtig liedje van Tom Walker. Leave a light on bij Q-Music.
1: Q guest list.
2: Q stuurt je naar Shakira in Madrid.
0: Ik brand nu al een figuurlijk kaarsje voor alle fans van Shakira, want vanaf maandag kan je 2 plekjes scoren op de Q guestlist voor haar concert binnenkort in Madrid. Op 18 september, die datum, moet je alles checken in je agenda, of je dan vrij bent. En check ook eens al bij je bestie, of die ook vrij is, want je gaat dus niet alleen, crazy prijs eigenlijk, naar Madrid gaan om Shakira live aan het werk te zien. Vervoer en hotel zijn ook op onze kosten, dat is allemaal inbegrepen. Dus zeker luisteren vanaf nu maandag naar Robbe Petitjean. Dat is deze zomer onze man van de ochtend.
3: Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And

0: Venen ligt nu al 1600 hectare natuur in de as door de zware brand daar. En de brandweer krijgt het vuur maar niet onder controle. Daarom vraagt ons land Europese hulp. Volgens Eurocommissaris voor Crisisbeheer Hadja Labib zijn 1 helikopter en 2 blusvliegtuigen onderweg. Het slachtoffer van de campingbrand in Grobbendonk eergisteren is waarschijnlijk een man van 55. Dat bevestigt het parket. Tegelijkertijd is het nog niet 100% zeker over zijn identiteit. De brand vernielde 2 chalets en beschadigde een derde. Er loopt nog een onderzoek naar de oorzaak. Kwaad opzet is niet uitgesloten. En 2 keer goed nieuws van op het EK Atletiek in Birmingham. Onze mannen- en ons vrouwenteam hebben zich kunnen plaatsen voor de finale van de 4x100 meter. De Belgian Falcons, dat zijn de mannen, die werden derde in hun reeks. De Belgian Rockets, de vrouwen, werden vierde. Beide finales worden nog vanavond gelopen. En de Ronde van Portugal wordt doorgereden, ondanks de dood van de Britse belofte Finlay Tarling gisteren. Hij botste tijdens de 8e rit op een auto en overleefde die klap niet. De vieringen die worden wel serieus beperkt en de reclamecaravaan die wordt geschrapt. Afwisselend wolken en opklaringen. Op sommige plaatsen komt de zon erdoor, op andere plekken regent het. Het blijft vochtig en warm tot 33 graden.
1: Oei, sorry Thomas, je was al niet uitgepraat.
0: Morgen droger met hier en daar kans op een bui en nog 27 graden.
1: Ja, oké. Okay. Mag ik nu? Mag ik nu wel?
2: Go.
1: Merci, tot over een uurtje voor een nieuwe nieuwsupdate. Ondertussen 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En we beginnen bij de langste file. Die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen Centrum en Deurne. Een kwartier extra rekenen. Ook richting kust vertraag je nog een beetje. Op de E40 tussen Beernem en Oostkamp 7 minuten bij. Richting Antwerpen op de E19 6 minuten extra vanaf Mechelen-Noord tot Rumst. Op de E313 vanaf Rans tot Wommelgem 6 minuten extra. Ook op de Brusselse buitenring nog een kleine file. 5 minuten extra rekenen tussen Sint-Stevens, Woluwe en Zaventem. Maar op andere plaatsen verlies je op deze zaterdagnamiddag minder dan 5 minuten.
3: Matthias van den Bulke.
1: Onze bodem schreeuwt om water. Voorlopig geen regen aan zee, wel op je

stappers van de dodentocht. Die hebben nog minder dan 6 uur de tijd om binnen te zijn. Nico zit langs het parcours te supporteren in Puurs. En je hoort ons daar door de boksen knallen. Dus hallo iedereen in Puurs. Alles geven, hè. Mijn goede maatje Shawnee, die is ook nog aan het stappen volop. Dus Nico, als je ze ziet passeren, leg ze geen potje lap. Roep goed in mijn plaats. Voilà. Maximum Summer. Q Music. I could be the

0: Swedish House Mafia. And Wait So Long. Zometeen een one-hit wonder, ook uit Zweden. En ik ben er grote fan van. Eerst is het de beurt aan Teddy Swims. Teddy Swims scoorde vorige week een perfect rapport in Repeat of Niet met Breakup in Reverse, zijn nieuwe single. Het is een heel persoonlijk nummer. Het gaat over een stuk gelopen relatie waar hij zonder wrok op terugblikt. Hij houdt er geen boos gevoel aan over, zeg maar. Hij stelt zich eerder heel open en heel kwetsbaar op. En zo zouden de beste breakups moeten zijn, denk ik dan. Heel mooi eigenlijk en misschien ook herkenbaar voor jou.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En dit is hem dus. Teddy Swims en Breakup in Reverse. Het is bijna 20 over 3. Een hele goede middag.

Het is de One Hit Wonder, Agnes en Release Me. Geweldig nummer uit 2009 ondertussen. Astrid uit Machelen, die is jarig vandaag. Proficiat Astrid. Ik ga niet vragen hoe oud je bent. Dat zou ongepast zijn om dat te vragen aan een vrouw. Ze viert dat hier op het terras van het Q Beach House. Ah, dat vinden we fijn. Met haar dochters Eline, Amber en schoonzoon Mauro. En wel, Astrid, weet je wat er leuk is? Als je langskomt op het Q Beach House op je verjaardag, dan krijg je van ons een cadeau. Ja, dus kom maar naar de studio. Je cadeau gaan incasseren. Ondertussen, Jay

yours truly, Justin Bieber en Sorry. Nadine is verrast. Ze stuurt, ik zet mijn tv hier aan op kanaal 39 van Telenet. En ik zie Matthias zijn hoofd op het scherm. En dat op een zaterdag. Ja, Nadine, ja, vandaag ben ik ook eens in het Beach House. Normaal gezien in de week, maar nu dus ook in het weekend is. Doe ik altijd. Zo één keer in een zomer probeer ik hier eens af te zakken naar het Q Beach House. Heel tof ook om de mensen in het weekend te zien. Ondertussen is het 3:30. Je krijgt zo meteen een van de headliners van Pukkelpop. Maar ik heb eerst nog de files richting Antwerpen. Op de E17 vertraag je het meest. Tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West moet je 10 minuten bijtellen. Ook op de E19 vanaf Mechelen-Noord tot Rumst 5 minuten bij. Op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten extra vanaf Legrellelaan tot Antwerpen-Oost. En 5 minuten vanaf Antwerpen-West tot aan de Kennedy-tunnel. Ook richting kust nog een file op de E40 tussen Aalter en Beernem 6 minuten bij. Maar op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten. Maximum Summer. Matthias van den

0: deze man kijken er veel mensen uit. Volgende week headliner op Pukkelpop, Somber. En zometeen krijg je nog een artiest die Pukkelpop volgende week gaat afsluiten. Maar eerst nog Avicii en onze nieuwe Q-topschijf. Die komt deze week uit...
1: Dit is Spanje. Het land van de sangria. Het land van zonovergoten stranden. En het land waar jij Shakira live kan zien. Alleen al dit jaar stond ze niet één... maar twee keer op één in de Q-top 40. Luister vanaf maandag elke ochtend naar Robbe Petitjean. En zet jezelf op de Q-guestlist van Shakira live in Madrid. Q. Sounds better with you. Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
2: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
5: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Mist Hef van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing, 2 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Check voor vertrek.
8: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
7: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
8: Check.
9: Q. Q Music.

Het is onze Q-topschijf deze week. Ella Langley. Just when I thought I got him to fall in love with Tennessee. And she was in Texas, maar zij komt zelf uit Alabama. Doet mij altijd denken aan de film Sweet Home Alabama met Reese Witherspoon. Geweldige, goede film. Oh ja, ik ga die binnenkort nog eens zien, sowieso. Zoals beloofd, die andere headliner nu op de slotdag van Pukkelpop. Dit is Zara Larsson.

0: Sam Harper waren dat met Just a Little. Ondertussen is het 8 minuten voor 1. Komt een berichtje binnen voor 1. Wat zeg ik? 8 minuten voor 4. Ja, ik ben het gewoon van in de week te presenteren. Vandaar misschien. Sophie uit Leren die stuurt via de Q-app. Morgen voormiddag gaan we met onze club Won Gio in Middelkerk een strandtraining houden, Matthias. Als je zin hebt om mee te doen. Heel lief Sophie, maar ik ga morgenochtend een keer lang uitslapen en niet werken. Maar misschien iets voor Vincent van Geel?
1: Nee!
0: Je hoort hem zo meteen op je radio, onze Sporty Spice.

0: wil klaarhouden en zak klaarmaken met wat essentiële benodigdheden en de auto klaarzetten voor het geval dat. Zuid-Korea wil praten met Noord-Korea over een einde van de oorlog. Die is eigenlijk al meer dan 70 jaar afgelopen, maar er kwam nooit een officieel vredesakkoord. De Zuid-Koreaanse president wil dat nu toch bespreken. Hij hoopt ook dat Noord-Korea stopt met het ontwikkelen van nucleaire wapens. Een reactie van Noord-Korea kwam er voorlopig nog niet. En twee keer goed nieuws van op het EK Atletiek in Birmingham. Onze mannen en ons vrouwenteam hebben zich kunnen plaatsen voor de finale van de 4x100 meter. De Belgian Falcons, dat zijn onze mannen, die werden derde in hun reeks. De Belgian Rockets, de vrouwen, werden vierde. Beide finales worden nog vanavond gelopen. Afwisselend wolken en opklaringen. Op sommige plaatsen komt de zon erdoor, op andere plekken regent het. Het blijft vochtig en warm tot 33 graden. Morgen droger, met hier en daar kans op een bui en nog 27 graden.
1: Er staan drie files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik begin met de langste file, die staat richting Antwerpen. Op de E17 tussen Kruijbeek en Antwerpen-West. Daar verlies je 24 minuten. Op de Antwerpse ring moet je ook file rijden richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Daar verlies je een kwartier. En tussen Antwerpen-West en de Kennedy-tunnel ook nog eens 9 minuten. Dat komt daar door een ongeval. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
2: Vincent van Geel.
1: Oh, wat een mooie dag. Ik ben zo blij dat ik leef. Ik heb een glimlach op mijn gezicht. Nu bij Cute Music, Jelly Roll.

Eminem en Rihanna en The Monster. Een hele goedemiddag. Wanneer lees jij nog een krant of een magazine? Ik heb het gevoel dat dat alleen nog maar wordt gedaan bij de kapper of in de wachtkamer van de dokter. Maar ik zag onlangs een filmpje van Peter van Asbroek, acteur Peter van Asbroek, en die zei: ik stond toen in de Humo, dat was een boekje dat vroeger veel gelezen werd, dat zei die. En ik dacht, maar ik lees nog elke week de Humo. Ik koop de Humo elke week en ik ben blij dat ik dan een uur of twee aan het lezen ben en niet op een scherm aan het kijken ben. Ik ben voorstander van meer magazines, minder schermtijd, onthaasten. Zeker in de zomer. Nu, Henri.

je wat wel raar is? Een tv-gids in zo'n magazine. Dat je dan vroeger geld moest betalen om bijvoorbeeld de Humo te kopen. Om te weten te komen wat je dan s'avonds op tv kon zien. Dat is toch raar?

0: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken, 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen, ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.

Another Drink van Marshmello en daarvoor een barsong van Shaboozy. Ja, ik probeer je iets te vertellen. Je moet genoeg drinken. Welkom aan de bar van het Q Beach House voor een Q-cocktail, een Q-mocktail, een mojito, een virgin mojito. En pak er dan de bitterballen bij. Of de Q-pizza. Goeie combinatie. Nu bij Q-music, Justin Timberlake en een classic uit 2003. Dit is Cry Me

0: Het is bijna 4:30. Goedemiddag, onderweg bij Q, Martin Garrix. En jij bent misschien ook onderweg. Er staan 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik begin met de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E17. Daar verlies je 3 kwartier tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de Antwerpse ring moet je file rijden richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Daar verlies je 23 minuten. En er komen ook nog eens 8 minuten bij tussen Antwerpen-West en de Kennedy-tunnel. Daar is een ongeval gebeurd. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Maximum Summer. Vincent van Geel.

Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Maximum Sun.

zit even in een nostalgische vibe. Dat heb je misschien ook vaak. Is dat iets typisch voor millennials? Skaterboy hoorde je van Avril Lavigne. Dat ben ik geweest toen. Toen dit nummer uitkwam in 2002, was ik een jaar of 15. En dan was ik een skaterboy. En als je nog een beetje verder teruggaat in de tijd, dan weet ik dat ik 's avonds in bed als een klein Vincentje van een jaar of 10 strips aan het lezen was. En ik ben niet alleen met die herinnering, want het is ook de herinnering van Milo en DJ Licious. Bij hen was het Marvel, bij mij was het Jommel.

DJ Licious en Milo, Forever Young. Voor altijd jong kan je niet zijn, maar je kan je wel altijd jong voelen, hè? En dat kan maar op één manier: niet te vaak terugblikken. Niet te veel nostalgie. Leef in het hier en nu en kijk vooral naar de toekomst. En in de toekomst hoor je de nieuwe single van Lost Frequencies, Live It All. Maar eerst Eva Max bij Q-Music.

Lost Frequencies op dit moment in Amerika, gisteren in Boston, vanavond in New York. De mannen van Clouseau stonden gisteren in Knokke-Heist, maar ik ga ze zien eind augustus op Maanrock in Mechelen. Nationaal meezingmoment nu, dit is Clouseau.

me mee naar warme oorden op een eindeloze reis. Ah, wel, het is absoluut het moment om op reis te vertrekken, want de hete dagen die zijn voorbij. Vandaag 25 graden in Oostende, dus echt warme oorden. Ja, die zal je dus ergens anders moeten gaan opzoeken, denk ik.

0: hele zomer lang op het strand van Oostende. Maximum Summer.
1: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
2: Q. 5 uur, goedemiddag. Het nieuws krijg je van Thomas.
3: Goedemiddag. In de Hoge Venen zijn ze aan het evacueren. In het dorpje Soerbrood zijn de hulpdiensten van deur tot deur aan het gaan. Collega Demi van den Ede heeft meer details.
4: De politie is daar de inwoners uit hun woningen aan het halen en zij moeten mee omdat ze die brand daar in de buurt van dat dorp dus niet onder controle krijgen. De windrichting die verandert de hele tijd en dat maakt het voor de brandweer nog altijd heel moeilijk om die brand onder controle te krijgen.
3: Soerbrood telt iets meer dan 1000 inwoners. Ook in Butgenbach, zo'n 10 kilometer verderop, worden de eerste straten geëvacueerd. De natuurbrand blijft daar dus intussen gewoon woeden. Het gaat om de grootste natuurbrand ooit in ons land. 1600 hectare natuur is daar al verwoest en het vuur raakt dus maar niet onder controle. Dat zei collega Demi van den Ede. We gaan nog eens naar haar.
4: Het heeft een beetje geregend, maar dat heeft geen soelaas geboden. Mede doordat de windrichting eigenlijk de hele tijd verandert. Op die manier verspreidt dat vuur zich langs alle kanten en blijft het quasi onmogelijk om het ook onder controle te krijgen.
3: De Spaanse overheid vreest een nieuwe migrantenstroom richting Ceuta. Dat is een stukje Spanje op het Afrikaanse continent. Een paar weken geleden hebben ze 80.000 jonge Marokkaanse mannen daar geprobeerd Europa binnen te geraken. 80 van hen overleden ook in chaos. Intussen is er wel extra bewaking. Zo'n 100 mensen... Excuseer, ik moet even hoesten. Voilà, dat is gebeurd. Zo'n 100 mensen zouden daar nu al geprobeerd hebben de grens over te steken. Dit keer gaat het om mensen van dieper in Afrika. In Virginia in de VS zijn meerdere gewonden gevallen bij een schietpartij op een universiteit. 1 iemand is in levensgevaar, dat berichten lokale media. Volgens de universiteit is er sprake van meerdere verdachten. Meer informatie hebben we voorlopig niet. En vanavond lopen onze 2 Belgische teams de finale van de 4x100 meter op het EK atletiek. Zowel de Belgian Falcons, dat zijn de mannen, als de Belgian Rockets, de vrouwen. 1 van hen is Rani Vinken.
5: Ik denk dat het belangrijkste is dat we nu wel echt wel wat vertrouwen hebben opgedaan, want dat missen we toch wel een klein beetje. Maar ja, ik denk dat iedereen zich wel goed getoond heeft nu. Ik denk dat we alleen maar content kunnen zijn.
3: De ambities liggen hoog, vult Jani de Naaier aan.
6: We hopen natuurlijk wel op een medaille. Niet enkel hopen, ik heb er ook echt wel in geloven. We zijn een supersterke ploeg, hebben allemaal heel goed gelopen deze seizoen. Nu vertrouwen we bijgetankt, dus even rusten en dan terug gaan.
3: En ze hebben nog een 5-tal uur om uit te rusten, want rond 22:30 onze tijd is het zover. En dan gaan we naar het weer. Wisselend bewolkt met hier en daar kans op serieuze regenbuien. Later vanavond klaart het op. Het blijft ook warm, minimaal tussen 17 en 20 graden. En morgen dan start het zonnig, nadien meer wolken en tot 29 graden.
2: Er staan 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik begin met de langste file. Richting Antwerpen sta je in de file op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Daar verlies je een kwartier. En op de Antwerpse ring richting Nederland moet je file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Daar komen er 11 minuten bij. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
0: Vincent van Geel.
2: Ja, wanneer ben je een echte Belg? Ik denk dat er maar 1 iets is wat je moet doen om een echte Belg te zijn. Vertel ik

0: tomorrow.
1: Berre komt nu woensdag naar het QB Shows. Maximum. Ik heb daarnet een nieuw woord geleerd. Je gaat het niet kennen, maar je gaat wel weten wat het is. De postvakantiefriet. Dus het frietje dat je eet na de vakantie. Dus als je terugkomt van vakantie, dat je dan s'avonds naar de frituur gaat. Want een echte Belg, die doet dat, hè. Die heeft uren gereden van Frankrijk of van Spanje terug naar huis. En na al die uren rijden heb je uiteraard geen zin om zelf nog te koken. En dus ga je als echte Belg naar de frituur voor een postvakantiefriet. Dorothee en ik hebben dat ook gedaan toen we terugkwamen van Frankrijk. En geef toe, ook jij hebt een postvakantiefriet.

Nadia uit Zijnokerzeel zegt in de Q-app: wij zijn aan zijn vakantie niet naar de frituur gegaan. Ik heb zelf fritten in de fritketel gegooid. Ja, dat mag natuurlijk ook. Wij gingen vroeger, zo mijn ouders en ik, maar één keer per jaar naar de frituur. Op de dag dat we terugkwamen van vakantie.

Rebecca uit de Pannen zegt in de Q-app dat ze wil weten wat Dorothee en ik hebben gedaan in onze vakantie. Ah wel, wij zijn anderhalve week naar Zuid-Frankrijk geweest. Een dag naar Amsterdam en een dag naar Parijs. En in Parijs had ik een hamburgerwandeling uitgestippeld. Een wandeling van een kilometer of 10 met in totaal 6 hamburgerrestaurants. Ja, en dus ook in totaal 6 hamburgers, calorieën eten en onmiddellijk verbranden. De hamburgerwandeling. Als je nog naar Parijs zou gaan binnenkort, je kan bij mij terecht voor de route van de hamburgerwandeling. Q-music, Q-music. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Goedemiddag, ik ben Vincent, die andere Vincent van Q-Music, Vincent van Geel in één woord, een familienaam die niet zo vaak voorkomt. De naam Ruby komt ook niet vaak voor. Er zijn in België maar

0: something.
1: Say something. Oh, ik zal een keer iets zeggen. Zometeen Sienna Spyro. Eerst even kijken naar de weg. Er staan twee files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik begin met de langste file, die staat richting Antwerpen op de E17. Tussen Haasdonk en Antwerpen-West verlies je 11 minuten. Dat komt daar door een ongeval. En op de Antwerpse ring richting Nederland file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. 5 minuten verlies je daar. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.

0: Spanje. Het land van de sangria. Het land van zonovergoten stranden. En het land waar jij Shakira live kan zien. Alleen al dit jaar stond ze niet één, maar twee keer op één in de Q-top 40. Luister vanaf maandag elke ochtend naar Robbe Petitjean. En zet jezelf op de Q-guestlist van Shakira live in Madrid. Q. Sounds better
1: with you. New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel, just?
2: Oh, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is twee straten verder.
1: Nou, oh, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
4: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Alle Brico winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
7: Vanavond bij VTM krijgt Jacques Vermeijden frisse tegenwind van zijn Julie in Eenmaal Andermaal. En bij VTM 2 waait een buitenaards windje in de tv-première van Borderlands. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: salami, baby.
1: Er waren eens twee Nederlanders, een Braziliaanse en een Fransman. Ja, dat is het. Het is geen mop. Je hebt ze net gehoord. Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza en Willy William. En nu twee Zweden. Ja, het is wereld rond, hè. Axwell en Ingrosso.

kwart voor zes, goedemiddag. Dit weekend is er het Rijversfestival in Lievegem in Oost-Vlaanderen. Met vandaag op het podium Pommelien Thijs en gisteravond nog de mannen van Bazaar. Ooit komt er een dag dat het festivalzomer afloopt, maar daar gaan we nu.

van Somber volgende week op Pukkelpop. Hey, grote fan van deze week. Ik was gisteravond op een trouwfeest en als je zelf ook op een trouwfeest bent geweest deze zomer, dan weet je, het is zweten zo'n trouwfeest in een zwart kostuum buiten in de zon. Gelukkig had de bruidegom gisteren een oplossing. Ik zal het je zo meteen vertellen na Senorita.

Gisteravond was ik op een trouwfeest van een goede vriend van mij en ik was echt bloknageltjes aan het zweten. Iedereen was bloknageltjes aan het zweten. Het was 37 graden, maar de oplossing was een zwemvijver. En na het dessert zijn we nog met z'n allen

0: House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum Summer.
2: Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: 6 uur, goedenavond. Het nieuws krijg je van Thomas.
4: Goedenavond. In de Hoge Venen is nu al bijna 2000 hectare in de vlammen opgegaan. Dat is een nieuwe update. Het vuur blijft daar dus woeden. De brandweer krijgt het maar niet onder controle. Collega Demi van den Ere is mee op pad met de brandweer.
5: We zijn nu dus onder politiebegeleiding dichter bij die brand aan het geraken met de auto. En je ziet eigenlijk heel goed hoe dicht die rook hier hangt. Als je wat meer in de bossen gaat kijken, dan zie je echt hoe die rook aan het smeulen is op de bodem. En ik zie gewoon de brandweerwagens bijna niet naar mij toe komen, tenzij ze echt vlakbij voorbij rijden. Zo dicht is die rook hier.
4: Zo'n 600 mensen zijn intussen geëvacueerd uit 2 gemeenten, Soerbrood en Buitgenbach. Demi van den Ere heeft opnieuw meer details.
5: De politie is daar de inwoners uit hun woningen aan het halen en zij moeten mee omdat ze die brand daar in de buurt van dat dorp dus niet onder controle krijgen. De windrichting die verandert de hele tijd en dat maakt het voor de brandweer nog altijd heel moeilijk om die brand onder controle te krijgen.
4: Nederland stuurt 2 helikopters

0: wat vertrouwen hebben opgedaan, want dat missen we toch wel een klein beetje. Maar ja, ik denk dat iedereen zich wel goed getoond heeft nu. Ik denk dat we alleen maar content kunnen zijn op naar de finale. Dat was de belangrijkste missie van de reeks, dus tot straks.
1: En straks, dat is rond 10:30 vanavond onze tijd. En in ons voetbal is Union blijven steken op een 0-0 gelijkspel tegen Zoetwaardegem. Beide ploegen pakken zo 4-6 in hun eerste twee wedstrijden. Wisselend bewolkt met hier en daar kans op serieuze regenbuien. Later vanavond klaart het op en blijft ook warm met minima tussen 17 en 20 graden. Morgen start zonnig, nadien meer wolken en tot 29 graden.
2: Er staat één file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Die staat richting Antwerpen op de E17 tussen Kruijbeke en Antwerpen-West. Daar komen er 7 minuten bij. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
3: Vincent van Geel.
2: Aan alle moedertjes in Antwerpen, gelukkige moedertjesdag. Ik heb voor jullie twee knappe mannen geregeld, Bruno Mars en Mark Amber.

Antwerpen is altijd een beetje een buitenbeentje en daarom is het daar vandaag Moedertjesdag. De rest van het land heeft dat al gevierd in mei, maar in Antwerpen is dat dan vandaag. En is het niet gewoon echt wel oké om twee keer per jaar Moedertjesdag te doen? Dat verdienen onze moedertjes wel, toch? Nu moeten we de Antwerpenaren ook wel wat credits geven, want zij waren echt wel eerst. Ik neem je mee naar de vorige eeuw voor dat verhaal na de mama van Daisy. Dit is Katy Perry.

Over de hele wereld wordt Moederkesdag gevierd in mei. En dat komt, hoe kan het ook anders, door de Amerikanen. Zij zijn ermee begonnen in 1914. En net als met Halloween bijvoorbeeld heeft de hele wereld dat dan overgenomen. Maar een jaar eerder, in 1913, werd al Moederkesdag gevierd in Antwerpen. Op 15 augustus 1913, onze lieve vrouw Hemelvaart. Want dat is waarom vandaag een verlofdag is, hè. Je merkt het niet omdat het een zaterdag is, maar vandaag is de verlofdag. Onze lieve vrouw Hemelvaart. En hoewel ik niet van Antwerpen ben en ook niet in Antwerpen woon, ik heb mijn moederke vandaag wel een bericht gestuurd. Want zij is tenslotte degene die mij gebaard en opgevoed heeft. De nieuwe Q-topschijf komt eraan. Ella Langley, Choose in Texas. Eerst Teddy Swims.

vanavond naar Niel. Shake it off op een mega vette party. De Q Party. Vanavond in Niel. Tickets en info, qmusic.be en in de Q app.

Net een bericht van mijn schoonbroer, die is nog bezig met de dodentocht. En misschien kan je zelf ook wel iemand die de dodentocht aan het stappen is of heeft gestapt ondertussen. Want die zotten die zijn gisteravond om 9 uur beginnen stappen en moeten 100 kilometer wandelen voor 9 uur vanavond. En mijn schoonbroer is er dus bijna. Dus hey shawarma, nog heel even volhouden. Je bent er bijna, vriend.

0: Sophie uit Tongeren zegt dat haar man ook de dodentocht heeft gestapt. Hij is al gefinished daarnet om 4:56 en is nu onderweg naar huis, gaat zich wassen en dan eindelijk slapen. Heel goed gedaan!
1: Music. Maximum Summer. Vincent van Geel.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, ga je eigenlijk voor...
1: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: King bij Q, afgelopen woensdag hier op ons podium. En komende woensdagnamiddag is er een miniconcert van Berre om 5 uur. Als je vandaag echt iets wou beleven, dan moest je naar Dinant. In Dinant verzinnen ze heel gekke dingen. Het was een beautiful day, maar in Dinant zouden ze zeggen een belle journée. Ik zal zo meteen vertellen wat er in Dinant was.
1: Heart is a

Of zoals ze in Dinant zouden zeggen, u de. Want als je echt iets wilde beleven vandaag, dan moest je vandaag in Wallonië zijn in Dinant. Want daar hebben ze een heel bijzondere traditie. In Dinant was er vandaag de 43ste editie van de internationale badkuipenrace. Je moet je dat even voorstellen, mensen komen dan met een badkuip, een gigantisch bad, niet gevuld, maar wel volledig versierd, en varen dan een kilometer in dat bad op de Maas. Dus schrijf het in je agenda voor volgend jaar op 15 augustus, badkuipenrace in Dinant. Dit zijn Maxime en Babette, hoe dan ook.

heb gisteren een nummerplaat gezien met de letters D-U-A, Dua. En dus dacht ik, ik moet Dua Lipa draaien. Mathilde uit Brugge zegt in de Q-app dat ze vandaag in Krokkeheist was voor het Strandbloemenfestival. Je weet zo van die papieren bloemen die kinderen maken en verkopen op het strand. Het was daar wedstrijd. En als je echte bloemen wou zien, dan moest je naar Brussel voor het bloementapijt op de Grote Markt. Er was veel te doen vandaag, hè? En de dag is nog niet gedaan. Vanavond is er een Q-party in Niel in de provincie Antwerpen. Zometeen Pitbull, eerst TS, TS van Toy Story en TS van Taylor Swift.

Beachhouse is elke dag open van 10 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds. Kan je iets komen drinken of iets komen eten. En natuurlijk ook goeiedag komen zeggen tegen mij en de andere Q-DJ's. Zometeen hier bij Q, Karim, die blijft bij jou tot 10 uur deze avond.

0: 7 uur. Goedenavond, het nieuws krijg je van Thomas.
1: Goedenavond. Met brons voor Roos van Otterdijk op het EK zwemmen. Ze finisht de derde op de 200 meter wisselslag. Het is voor Van Otterdijk haar derde medaille dit EK. Ze pakte ook al goud op de 100 meter vlinderslag en zilver op de 50 meter vlinderslag. En deze race was meteen haar laatste nummer dit EK. In de Hoge Venen is nu al bijna 2000 hectare in de vlammen opgegaan. Dat is een nieuwe update. Het vuur blijft daar dus woeden. De brandweer krijgt het maar niet onder controle. Zo'n 600 mensen werden daar ook al geëvacueerd. En intussen proberen brandweerteams uit binnen- en buitenland het vuur daar te blussen. Na Limburg sturen ook Antwerpse brandweerzones ploegen en materiaal naar daar.

0: wedstrijden. En ook Kortrijk en Antwerp zijn bezig aan de tweede speeldag. Daar zijn ze drie kwartier ver en daar staat het voorlopig 0-1 voor Antwerp dus. Wisselend bewolkt met hier en daar kans op serieuze regenbuien. Later vanavond klaart het op en blijft warm, minima tussen 17 en 20 graden. Morgen start zonnig, nadien meer wolken en een graad of 29.
1: En je verliest ook nergens meer dan 5 minuten op onze snelwegen. Let's go!
2: Karin Kiriambico.
1: Binnen zo'n 4 uur palmt ze de mainstage in van Rijvers Festival in Zomergem. En nu doet Pommelien dat.

van Zeebrugge, de boys van Another. Samen met 54 Ultra en Talk To You. Een heel fijne avond. En welkom back bij de zaterdagavond van Q. Zaterdag 15 augustus, halverwege de laatste maand van de zomervakantie en nog 3 weekends die we samen doorbrengen, liever, op het strand van Oostende. Dus als je de tijd nog niet hebt gehad om binnen te springen, dan wordt het wel tijd om eens langs te komen, hè, want de tijd is oprecht aan het tikken. En geloof mij, ik zou je heel graag hier bij mij aan het strand willen zien. En als je liever geniet van de zomervibes van thuis uit, is dat ook absoluut geen probleem. Want waar je deze avond ook doorbrengt op mij, kan je de komende uren rekenen om die avond van je nog dat tikkeltje beter te maken. En Bassera zal mij daar onder andere bij helpen, want die komt er zometeen aan. Na Vanessa Carlton, die zonder enig probleem de dode tocht zou uitlopen.

ik zei daarnet nog dat Vanessa Carlton zonder enig probleem de dode tocht zou uitlopen. Maar zover moeten we zelfs niet gaan zoeken. Want onder andere Kim uit Gent, Steven uit Dendermonde, Lara uit Lier en ook een luisteraar Freya lieten in de Q-web weten dat ze de dode tocht hebben uitgelopen. Allee, uitgelopen, uitgewandeld liever. Maar kijk, 100 kilometer in 24 uur. Ik weet oprecht niet of het mij zou lukken. Het zou zo net op het randje zijn, zo net on the edge.

Spanje. Het land van de sangria. Het land van zonovergoten stranden. En het land waar jij Shakira live kan zien. Alleen al dit jaar stond ze niet één, maar twee keer op één in de Q-top 40. Luister vanaf maandag elke ochtend naar Robbe Petitjean. En zet jezelf op de Q-guestlist van Shakira live in Madrid. Q.

Stella Lefty en Boston Back You. En we blijven nog even in de States hangen. In the home of the brave and the land of the free. Want de Red Hot Chili Peppers laten je zo meteen horen hoe ze daar alles aanpakken aan de West Coast in Californië. Na Hypnotized.

California. Staat gekend om een ellenlange files, maar trust me, wij kennen daar ook wat van. Gelukkig is het vandaag een rustige zaterdag en kan je zonder te veel stress genieten van de beste hits die ik voor jou heb klaargezet, zoals de nieuwe nummer 2 bijvoorbeeld uit de Q Top 40. Dit is Sorry Papi. Q Music.

om te werken aan je conditie? Ja, dan moet je voor morgen vroeg liever hier aan het Beach House zijn. Want elke zondag gaat onze Q Running Club door om 10 uur 's ochtends. En kan je daar nog altijd voor inschrijven via qmusic.be. En als lopen niet echt jouw ding is, kan je vanaf 11 uur ook gewoon komen brunchen aan het Q Beach House. Voor elk wat wils dus. En uw camera.

mensen vertrekken. Drive safe. Maar weet je wat ik nog liever hoor dan drive safe? Safe flight, ofwel veilige vlucht. Want die uitspraak, ja, die gaat bijna altijd gepaard met vakantie of een heel goede tijd. En echt waar, I love it. En misschien, ja, moet ik jou binnenkort wel een veilige vlucht wensen als je die van ons cadeau krijgt. Want yes, sir. En doe daar nog eens gratis concerttickets bij en het zit gewoon helemaal perfect, hè? En zometeen vertel ik je alles wat je moet weten over onze nieuwe Q guestlist en hoe jij een tripje naar Madrid kan winnen. Eerst gaan we Anastasia wat liefde geven die ze oh zo goed kan gebruiken. Dit is I'm Out of Love.

Walk the Moon. Met Shut Up and Dance. En vooral dat laatste zal jij kunnen doen in Madrid op onze kosten. Want vanaf maandag maak je dankzij onze Q Guestlist kans op een duo-ticket voor deze straffe senora. Miss World Cup Shakira. Ze geeft op 18 september een optreden in Madrid en jij kan er dus samen met je Plus One bij zijn op onze kosten. Dat is vlucht, hotel en concert helemaal gratis. Dus ja, wil jij samen met Shakira shaken in Madrid? Ja, luister dan vanaf maandagmorgen 6 uur naar de ochtendshow van Robbe Petitjean. En je hoort Shakira zometeen trouwens na 8 uur samen met Burna Boy. Maar eerst krijg je nog de duurste tranen van Aaron Blommaert en Zoe Levi, namelijk tranen van goud.

0: uur. Goedenavond, het nieuws krijgen van Thomas.
1: Een goeie avond.
0: Over een uur spelen onze Belgische hockeymannen hun eerste wedstrijd op het WK. Dat is vandaag gestart in ons land en Nederland. In totaal doen 16 landen mee. En zowel onze Red Lions, de mannen, als de Red Panthers, onze hockeyvrouwen, doen mee voor de medailles. Dat weet collega Klaas de Wijngaard.
2: Ik geef de Red Panthers misschien net iets meer kans op een medaille, maar ik geef onze Red Lions, onze mannenploeg, misschien net iets meer kans op goud. Die ploeg is wel wat veranderd. Die zijn een beetje jonger geworden, maar ze zijn nog altijd 7 spelers van de huidige gouden generatie die er nog altijd bij zijn. Dus eigenlijk is het een beetje de ideale mix tussen jongere spelers en oudere spelers. En dat is eigenlijk ook het geval bij de Red Panthers.
0: Om 9 uur dus spelen de Red Lions hun openingsmatch in de groepsfase tegen Frankrijk. Morgen spelen de Red Panthers tegen Nieuw-Zeeland. Op 30 augustus kennen we de nieuwe wereldkampioen. Brons voor Roos van Otterdijk op het EK zwemmen. Ze finishte 3e op de 200 meter wisselslag. Het is voor Van Otterdijk haar 3e medaille dit EK. Ze pakte ook al goud op de 100 meter vlinderslag en zilver op de 50 meter vlinderslag. Deze race was meteen haar laatste nummer dit EK. En naar onze voetbalcompetitie dan op dit moment spelen Kortrijk en Antwerp de laatste minuten van hun wedstrijd. Op dit moment staat het daar 0-3 in het voordeel van Antwerp dus. Eerder vanavond is bekerwinnaar Union op eigen veld blijven steken op een 0-0 gelijkspel tegen Zulte Waregem. Beide ploegen pakken zo 4-6 in hun eerste 2 wedstrijden. En later op de avond staan ook nog Oud-Heverlee Leuven Club Brugge en Racing Genk Westerlo op de agenda. Het klaart stilaan overal op en we duiken vanavond en vannacht niet onder de 17 graden. Morgen start zonnig, nadien meer wolken en tot 29 graden. De dag

0: Sun and Home. Het is vandaag 15 augustus. Helemaal vergeten trouwens dat het een feestdag is. Want ja, ik ben ook gewoon maar aan het werk hier in Oostende. Maar het is dus onze lieve vrouw Hemelvaart. En voor veel Vlaanderen, of veel Vlamingen liever, ja, niet speciaal eigenlijk, behalve een extra dag congé. Maar in Antwerpen, ja, is het dus ook Moederdag. Dus bij deze wil ik alle mama's in, uit en van Antwerpen een heel fijne Moederdag wensen. Maar kunnen we niet afspreken om vanaf volgend jaar allemaal samen in mei Moederdag te vieren? Ik bedoel, het zou zoveel gemakkelijker zijn om allemaal samen te vieren. Denk er eens goed over na en geniet ondertussen van deze nieuwe hit.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: De mannen van de Bausa hebben er weer eentje te pakken met deze Lose Myself.

kunnen we vanaf volgend jaar Moederdag niet gewoon op dezelfde dag vieren in heel Vlaanderen? Dit was een simpele suggestie, maar ai, ai, ai. Irene uit Hoestelt zegt Elaba, 15 augustus overal Moederdag. En Johan uit Hoboken zegt, er is maar één Moederdag en dat is 15 augustus. Ja kijk, Antwerpen is er duidelijk nog niet.

En even een kleine reminder dat wij niet alles voor het zeggen hebben. Want ook jij beslist mee over wat er op Q wordt gespeeld. En vooral in de Q Top 40 dan. Want als jij een hit hoort spelen waar je echt verzot op bent en veel meer van wil horen, ja, ga dan naar de Q-app en geef die hit een hartje. En zo geef je, ja, die hit ook een extra duwtje in de rug om beter te scoren in de Q Top 40. Zo deden Ilka uit Gerardsbergen dat bijvoorbeeld en Nathalie uit Hamme bij Fever Dream, die je zo meteen hoort.

Rachel Platten. Met Fight Song. Helaas heeft Bruno Mars deze week zijn fight verloren. Want hij zat samen met Karol G in de

Still. Helaas werd die genieten, dus bye bye Bruno Mars en Karol G. Gelukkig zijn er nog meer dan genoeg hits van Bruno Mars die onze playlist wel haalden, zoals deze. Apatou.

Ja, kijk, ik had het daarnet dus over Moederdag in Antwerpen. Want ja, iedereen viert het in mei, behalve Antwerpen, op 15 augustus. En Anne-Laure uit Eernegem heeft voor altijd de discussie afgerond. Want zij zegt in de Q-app, als Moederdag op 15 augustus valt, ja, dan kunnen de kindjes op school niets maken of knutselen voor Moederdag. En eigenlijk is dat wel zo. Hoe jammer is dat niet? Dus bij deze is de discussie helemaal afgerond. Het is ondertussen ook 8:50 geworden en je verliest gelukkig nergens meer dan 5 minuten op onze snelwegen. Dus we kunnen gewoon lekker verder met Meteor.

was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

misschien was hij wel een van die 35.000 gelukkigen die vorige week David Guetta op het strand van Zeebrugge zag spelen. En zo niet, ja, geen zorgen, want je was absoluut niet de enige. Ik bedoel, ik zat hier ook gewoon in de studio in Oostende, dus join the club. Helaas speelt hij zo te zien wel niet snel meer in onze buurt, dus we zullen het even met zijn hits Back You moeten doen.

aan het breken over een bepaalde hit. Just a Little van Sam Harper en Just A. Ik wist dat ik die van ergens kende, maar ik weet echt niet meer van waar. En de muzieknerd in mezelf, ja, was te koppig om het op te zoeken, want ik wou het per se zelf ontdekken. En vandaag heb ik dus het licht gezien, want ik ken het refrein van Just a Little van deze hit. I Cry van Florida. Ik vond die in 2013 echt zo'n vibe. En de nieuwe versie, ja, slaat gewoon de nagel op de kop. En die nieuwste versie van Sam Harper en Just A komt er straks nog aan. Eerst krijg je Damiano David, die al uitkijkt naar volgende zomer. Na de nieuwste samenwerking van Alesso en One Republic. Dit is In Your Eyes.

we zijn nu exact één zomer verder sinds de release van deze hit. En ik ben eigenlijk echt benieuwd of zijn wens nu is uitgekomen of niet. Maar ja, dat zullen we in een volgende single wel ontdekken, zeker. Who knows? Je kent de uitspraak. Een appeltje voor de dorst? Wel, geef mij liever een watermeloen. En nog het liefst die van Harry Styles, die je hoort na Just a Little.

0: Goedenavond, het nieuws krijg je van Thomas.
1: Goedenavond.
2: Het vuur in de Hoge Venen blijft maar uitbreiden. Er is nu al meer dan 2000 hectare natuur in de vlammen opgegaan. De brand die daar woedt is de grootste natuurbrand ooit in ons land. De situatie blijft bijzonder onvoorspelbaar. Dat weet collega Demi van den Ede, die daar is voor ons.
3: En heel veel heeft te maken met die turfondergrond. Dus heel veel gebladerte dat tot best wel diep kan gaan. Dat blijft heel lang smeulen, blijft ook snikheet. En op die manier kan die brand zich blijven verder verspreiden. Ook al zie je dat niet op de oppervlakte. In de bodem kan die zo gewoon zijn eigen ding doen. En dat zal nog dagen, misschien zelfs weken nageblust moeten worden.
2: Brandweerteams uit binnen- en buitenland proberen het vuur daar onder controle te krijgen. In Waver starten onze Belgische hockeymannen rond deze tijd aan hun openingswedstrijd van het WK. Dat is vandaag gestart in ons land en Nederland. Ze spelen in de groepsfase tegen Frankrijk. Onze Lions staan op nummer 1 in de wereldranglijst. Het is al van 2018 geleden dat ze nog eens wereldkampioen werden. Morgen is het dan de beurt aan onze hockeyvrouwen. De Red Panthers zijn dat op 30 augustus. Dus kennen we de nieuwe wereldkampioenen. En naar de tweede speeldag van onze voetbalcompetitie dan. Antwerpen is met 0-3 gaan winnen op het veld van promovendus Kortrijk. Antwerpen pakt zo 6-6. Op dit moment zijn er nog 2 matchen bezig. Dit zijn de tussenstanden na ongeveer een kwartier spelen. Staat het voorlopig 0-0 bij Oud-Heverlee-Leuven Club Brugge. En Genk-Westerlo, daar is het 0-1. Eerder vanavond is bekerwinnaar Union op eigen veld blijven steken op een 0-0 gelijkspel. Spel tegen Zoetwaargen. Het klaart stilaan overal op en we duiken vannacht en vanavond niet onder de 17.

Maar ik geniet er echt vol een bak van. Je moet het zo zien, binnen een paar weken is de zomer voorbij en verdwijnt de zon weer voor 10 maanden uit ons leven. Dus profiteren is de boodschap. En daarvoor zit je natuurlijk nog altijd op de perfecte en juiste plaats hier bij Q. Want profiteren van de zomer doen we hier als de beste vanuit ons Q Beach House op het strand van Oostende. En dat voel je zo meteen nog extra hard dankzij Lost Frequencies. Na Thomas Gray die misschien eens een klapje moet doen met de dag allemaal om van al die rumors af te geraken.

zou het zelf niet beter kunnen zeggen, denk ik. So much beauty around us. Je moet er soms even de tijd voor nemen om het echt te beseffen. En dat is ook precies wat Shawn Mendes aan het doen is. Rondreizen en genieten van de prachtige dingen in het leven. Eigenlijk alles doen behalve nieuwe muziek uitbrengen, maar bon. Moet dat nog als je hits hebt zoals deze?

Cat Spike. Was vorige week onze Q-top schijf en is deze week zelfs in de Q-top 40 beland. En ook al meteen op plaats 26, dat belooft voor de komende weken. En sinds gisteren liever hebben we natuurlijk een nieuwe Q-top schijf. En het zal wel zijn dat die er zo meteen nog aankomt. Eerst hoor je nog Henry Moody en Right Person, Wrong Time.

Katy Perry back you. And Chained to the Rhythm. Ja, kijk, we hebben allemaal wel eens te maken gehad met haters, haters, zoals ze zeggen. Of het nu op je werk is of online, we've all been there. En als er één iemand is, ja, die daar ongetwijfeld over kan meepraten, dan is het wel de Australische zangeres Tones and I. Want aan de ene kant, ja, aan de ene kant liever, brak haar hit, of één van haar grootste hits, echt elk mogelijk record die je kan inbeelden. Maar toch, aan de andere kant, kreeg diezelfde hit extreem veel haat online. Terecht of niet, dat laat ik zo meteen aan jou over. Want je hoort Tones and I zo meteen naar Martin Garrix en Ed Sheeran.

Onterecht al die haat voor Dance Monkey van Tones & I. Je moet het leven niet altijd te serieus opnemen, hè. Soms moet je gewoon een smile opzetten en genieten van de kleine dingen in het leven. Just be happy, zoals Pharrell Williams dat zo meteen zal doen. Na Marshmello en Kelsea Ballerina met Another Drink.

0: Williams met één boodschap. Be happy. En weet je wat mij happy maakt? Op deze late zaterdagavond kan ik jou eindelijk de nieuwe Q-topschijf laten horen. Het heeft even geduurd, maar bon, kijk, she's finally here. En als jij een liefhebber bent van country, ja, dan zal je zeker aan je trekken komen. En als je dat niet bent, ja, geloof mij, bereid je dan maar voor om het na deze hit wel te worden. Want dit is Ella Langley en Choose in Texas. Yeehaw!
1: Dit is deze week de Q.

helaas ben ik de man die nu afscheid van je zal nemen. Want het is alweer bijna 10 uur. Maar bekijk het positief. Ik laat je wel achter in de armen van een fantastische vrouw. Want DJ Caracals staat weer helemaal klaar om haar nieuwe Q Summer Mix op jou los te laten. Maar dat is vanaf 8 uur, van 10 uur liever. Wat betekent dat je nog enkele hits van mij te goed hebt, zoals deze.

0: 10 uur. Goedenavond, het nieuws krijgen van Thomas.
1: Goedenavond.
0: Met de vraag of we nieuwe medailles pakken op het EK Atletiek. Want over een half uur lopen onze estafette mannen hun finale van de 4x100 meter op dat EK Atletiek. Dus daar in Birmingham. Om heel precies te zijn lopen de Belgian Falcons om 10:55. Een kwartier later is het dan aan onze vrouwen, de Belgian Rockets. Sportjournalist Klaas de Wijngaard is voor ons in Birmingham.
2: Ik geef eerlijk gezegd de mannen, de Belgian Falcons, net iets meer kans dan onze Belgian Rockets. Onze vrouwen met Rani Rosius, die zijn met de zesde tijd door naar de finale. Dat zou natuurlijk kunnen. Bij de mannen, die hebben wel nog een extra troef achter de hand, namelijk Simon Verheerstraeten. Die heeft eerder deze week al de finale van de 100 meter gelopen en die hebben ze nog gespaard in de reekse. Dus straks is dat nog de sterkste man.
0: Op dit moment spelen onze Belgische hockeyman, de Red Lions, hun openingswedstrijd op het WK tegen Frankrijk. Onze Lions staan op nummer 1 in de wereldranglijst. Het is al van 2018 geleden dat ze nog eens wereldkampioen werden. Op dit moment, aan het begin van de tweede helft, staan ze 1-2 achter. Morgen is het de beurt aan onze hockeyvrouwen, de Red Panthers. Op 30 augustus kennen we de nieuwe wereldkampioenen. En naar de tweede speeldag van onze voetbalcompetitie dan. Antwerpen is met 0-3 gaan winnen op het veld van promovendus Kortrijk. Antwerpen pakt zo 6-6. Op dit moment zijn er nog twee matchen bezig. Dit zijn de tussenstanden. Aan het begin van de tweede helft is het bij Racing Genk Westerlo een 2-2 gelijkspel. En Oud-Heverlee Leuven, Club Brugge, daar staat het op dit moment 0-1 in het voordeel van Club Brugge dus. Eerder vanavond is bekerwinnaar Union op eigen veld blijven steken op een 0-0 gelijkspel tegen Zulte Waregem. Het klaart stilaan over. Vooral op en we duiken vannacht niet onder de 17 graden. Morgen start zonnig, nadien meer wolken en een graad of 29.
3: Q Music. Q Summer Mix. Caracals.

0: Dit is Q. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Onze Belgische estafettemannen hebben brons gepakt op het EK Atletiek in Birmingham. Onze Belgian Falcons kwamen als derde over de finish na Groot-Brittannië en Duitsland. Dat betekent dat de medailleteller voor ons land nu op 4 staat op dat EK Atletiek. En nog goed sportnieuws, want onze Belgische hockeymannen die hebben ook gewonnen. Hun openingswedstrijd op het WK tegen Frankrijk, het werd 3-2. Morgen spelen ze opnieuw tegen Duitsland en maandag tegen Maleisië. De top 2 van elke groep pakt een ticket voor de tweede groepsfase met de beste 8. De Lions werden in 2018 nog wereldkampioen trouwens. En morgen spelen ook onze hockeyvrouwen, de Red Panthers, tegen Nieuw-Zeeland. Naar de tweede speeldag van onze voetbalcompetitie dan. Oud-Heverlee Leuvenclub Brugge is geëindigd op 0-3. Racing Genk klopte Westerlo met 3-2. Eerder vanavond is Antwerp met 0-3 gaan winnen op het veld van promovendus Kortrijk. Het pakt zo 6-6. En bekerwinnaar Union geraakte niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Zulte Waregem. En op het tennistoernooi van Cincinnati in de VS staat Alexander Bloks in de derde ronde. Hij klopte de Argentijn Navone in 2 sets, 6-3 en 6-4 werd het. In zijn volgende match speelt hij tegen de Italiaan Collignon. Dat is de nummer 38 op de wereldranglijst. Bloks staat 32e. Het klaart stilaan overal op en we duiken vannacht niet onder de 17 graden. Morgen start zonnig, nadien meer wolken en tot 29 graden. De dagen nadien een paar graden frisser, rond 25 graden met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
0: Q Music, Q Summer Mix, Caracal.

0: Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Ons land heeft zijn vierde medaille te pakken op het EK atletiek in Birmingham. Brons voor de Belgian Falcons. Dat zijn onze Belgische estafettemannen op de 4x100 meter. Ze finishten na Groot-Brittannië en Duitsland. Onze estafettevrouwen op de 4x100 meter, de Rockets, die finishten vijfde. En ook goed nieuws van op het WK Hockey, de Red Lions. Dat zijn onze Belgische mannen. Die hebben hun openingswedstrijd gewonnen tegen Frankrijk. Het werd 3-2. Je hoort speler Alexander Hendricks.
2: Ik denk, ja, een overwinning is sowieso beter dan een gelijkspel. Dat zit u toch al vrij zeker naar de volgende ronde, als we geen domme dingen doen. Maar dat kan ook een boost geven natuurlijk tegenover Duitsland, waar we ook natuurlijk die overwinning willen oppakken.
1: En die match staat maandag op de agenda. Morgen is het eerst nog de beurt aan onze Belgische hockeyvrouwen, de Red Panthers, tegen Nieuw-Zeeland. En naar de tweede speeldag van onze voetbalcompetitie dan. Racing Genk heeft zijn eerste zege van het seizoen gepakt. Het won op eigen veld van Westerlo met 3-2, nadat het eerst 0-2 achterkwam. De match startte trouwens met een minuut applaus voor Michiel van de Weert, de jongen van 28 met progeria die eerder deze week overleed. Hij was een fervente Genk-supporter. Zijn uitvaart maandag vindt ook plaats in het stadion van Genk. En dit zijn nog andere uitslagen van de tweede speeldag. Goudheverlee-Leuven-Club Brugge eindigde op 0-3. Antwerp won met 0-3 bij Kortrijk. En Union geraakte niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Zultwaargem. Het klaart stilaan overal op en we duiken vannacht niet onder de 17 graden. Morgen start zonnig, nadien meer wolken en tot 29 graden. De dagen nadien een paar graden frisser, rond de 25 met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.